Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schaft volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden.

laatste zon gaat schijnen. Oh, ik weer gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooit en toch lekker dat aan. Straks

0: 1 met het nieuws van 3 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet

zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog. Later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord.

verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

zwellen voor in Venlo. Het wordt niet hem naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee.

maar een blaad dat veld en een boekje dicht. Maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en s'nachts de mond. Ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik dacht meer aan nood dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers.

disco. It ain't no country club either.

0: is L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden.

lekker mee, Heike. Ja, tenminste, ze deden een klein beetje met Frank Boeiengroep en Mai Tai. Daar waren de dames Audio 80. En van harte welkom, we zien weer bij Grosvuur. Weer de ganse dag bij L1. Alleen maar muziek in de jaren 80. En oh, ik heb er weer zin in.

Die stonden voor de deur en die uit dat een andere wereldhit kwam weer voorbij. Gans week de muziek die generatie die ze misschien wel zelf groep is gebracht. De hits die iedereen kent, de bossen van dings. Oh ja, die heb ik al lang naar me gehuurd. Die komen allemaal voorbij. Vandaag is de zometeen van Prince met I Would Die For You. De Human League met Human en Tom Petty en de Heartbreakers met Refugee. En dat is fijn om dat allemaal te huren. Zeker op deze dag hebben we ook een heerlijke, lekkere dansplaats zoeken. Want uiteraard is het gewoon dansdonderdag en zoekt ons even schabie. Een zoomplaats die ze denkt van, oh ja, daar hebben we nog met de bankjes op gedanst. En destijds in de jaren 80 had ze nog van die ouderwetse discotheken met ontzettend veel kleuren, ontzettend veel vette lampen. Lasers die op led van de jaren 80 ook een beetje in waren. Die grote tangobel, die overal hingen met die spiegelkens met z'n maal. En dan die opgestoken hoog. En dan ging ze toch met die bandplooienbox helemaal door het lint in. Wat was ze goed geweest? De Peppermill. Best misschien wel eens een halen geweest bij Gele. Of bij de Drakenbog in Bezel. Of Apollo in

0: Dat van allerlei van die discotheken. Ah, die herinneringen die komen vandaag zeer zeker weer boven. Nou, Fransje Broekhuis moeten we zo meteen ook maar even eens gaan kijken. Want ja, het apparaat werkt wel niet. Kijk, we kijken of we sowieso gaat werken en schakelen kijken. Ja, dit gaat dan nog wel net. Oh joh, dat moeten we vandaag natuurlijk ook gaan doen. Die pruiken, hè? Pascal, heb ze de pruiken bij mij? Ja, zeker heb ik de pruik bij mij vandaag. Maar we hebben ook bij mij. Dat is de telefoon waar de appjes op binnenkomen. En de allereerste vandaag is Erwin van Eewijk. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pascal Stefan.
0: Hallo.
1: Loeiwappies, Erwin.
0: Hey, Erwin.
1: Bens donderdag.
0: Ja,
1: en de jaren 80.
0: Nou, ja, dat is moeilijk,
1: dus, hè? Laat in de jaren 80, zeg maar.
0: Ja.
1: Het Black Box, oh. Right on Time.
0: Right on Time, hè?
1: Targeting, hè?
0: Ja.
1: Dus het ging net, net jaren 80. Wens ik iedereen weer een fijne donderdag, werkt ze allemaal. En die jongen.
0: Ik heb het inderdaad even opgezocht, inderdaad 1989 op het Rijntje. Maar goed, het Rijntje is gewoon perfect, want dat mogen we. Ik hoop er zeker even stabiel zitten vandaag hier met Lieske. De eerste dansbare plaat, Right on Time van Black Box. Het moet een beetje ja, modernere muziek te weren allemaal, hè. Dankjewel, Emma van Eerwijk, voor de bijdrage deze ochtend. Dan meteen door naar de Joker van Posten, oftewel Johan Gerritsen. Johan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, man, en goedemorgen voor Chris. Je bent de Joker van Posten.
0: Hallo, Joker.
2: Vandaag gaan we eens even opgemaakt naar richting de onze Belgische vrienden, naar ja. Hoboken. En dan moet ik daarna naar Roosendaal en dan Ettervoort. En dan zal ik weer naar Wijn de Geertijd vanmiddag gaan. Even kijken, vandaag is Dance Donderdag.
0: Ja, dat is het.
2: Dance Donderdag, ja. Vroeger had ze, voordat de house en de Eurodance en zo allemaal kwamen,
0: ja.
2: Hadden de Belgen een uitvinding gedaan en dat noemden ze de New Beat.
0: De New Beat,
2: en
0: ja.
2: Daar gewoon ik vandaag dan over. En dat is gewoon ik verpleiten, dat heet je confetti.
0: Confetti, zou je zien.
2: Net als liedzanger van een kale barman. Die hele tekst allemaal los, zeg maar. Daar gewoon ik voor. Confetti met Sound of Sea.
0: Sound of Sea, hè.
2: Dus ja, voor de rest... iedereen aan het werken. Werken ze voor de chauffeur, zoals de lintjes en Radiowa.
0: Radiowa, inderdaad. Met er weinig in gezag in die plaat. Alleen maar, this is the sound of sea. Maar wel schoen om die weer een keertje te huren. De confetti schoppen zeker ook op Lieske erbij zitten. Koninklijke Harald, pak gewoon nog even mee. Harald, goedemorgen, man.
3: Goedemorgen, Pascal. Hallo. En Stefan, misschien gaat later.
0: Ja, ga later.
3: En alle loeiwappies. Voor de ethisch ja. Dance donderdag. Wat ik vind, een keer van Earth, Wind and Fire, Let's Groove Tonight. Wens ik allemaal in een korte donderdag en Radiowa.
0: Radiowa.

0: Orville, die met deze heerlijke plaatjes kent, doet de jaren 80 natuurlijk de combinatie. En dat heette Don't Leave Me This Way om 17:15 hier op deze lekkere dans donderdag. Oh, maar we gewoon lekker zoeken door een heerlijke dansplaat. En die eerste plaat is in nog ingeknald. Bam! De Sound of Sea van de Confetti's. En Ride on Time van Black Box. Maar ook EWF, oftewel Earth, Wind & Fire. Met Let's Groove Tonight. Dat kwam aan van Koning Harald. Dankjewel, help voor de bijdrage. Goedemorgen, Stefan.
1: Goedemorgen, Pascal.
0: Goedemorgen,
1: op
0: man.
1: Op deze headbang. Oftewel, donderdag.
0: Ja, ja, klopt.
1: Ja, ja. Vandaag is het al zover. Heb je die prugeloete motteballen gehaald?
0: Nou.
1: Aangestopt.
0: Nou,
1: zet die trek maar op. Want vandaag gaat het gebeuren.
0: Ja, zeer zeker, jong.
1: Oh, onze Pascal gaat headbangen.
0: Ik probeer
1: ben benieuwd. Ja, voor de veelgloeier. Op deze dance onderweg. Gewoon ik voor een echt klassiek nummer ken. Van Whitney Houston.
0: Whitney Houston.
1: I wanna dance with somebody.
0: Ah, lekker man.
1: Ik zou zeggen, een hele fijne dag. Tot morgen. Headbang ze. En radio.
0: Radio. Dankjewel, Stefan van Inge voor de bijdrage. Dan moet eerlijk zeggen, ik heb een tas bij me. Ik zal hem even erbij pakken. Want... Goed, de plastic tas heb ik bij me. Hoppakee. En daar zitten ze in. Ik heb 2 pruiken bij me vandaag. Even zo. Hoppakee. Eén is een beetje, ja, moet ik zeggen, beetje een soort afro-achtige pruukje. Wel een broene pruik heb ik. En dan heb ik er een met hele vieze, vettige lange hoor. Dat is deze pruik. Kan ik ook wel even laten zien. En dan ken ik nog meer met headbang. Als die opdoet, dan zie ik mijn hoor gans lang. Ik vind het wel ontzettend chique goed. Nou goed, dan mogen we dus kiezen. Dus de korte pruik of de pruik met de meer langere hoor, dat ik meer kan headbangen. En laat hem maar even weten, Stefan, dan ik heb dat allemaal gehoord. Voordat ik het zo meteen even doen, moet ik wel kijken dat er wel een typisch rockpleertje bij is. Ik heb je ook vorige straks nog 7 uur of Stefan ook nog even mee. Dat we 2 keer headbangen, dat zou ook kennen. Dat zou zo zin. Maar dankjewel, man. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Kom er zeker op een liedje erbij zitten. Dankjewel, Stefan, voor dingen voor die bijdrage. Dan gaan we kijken naar Roland de Buxemeester. Goedemorgen, Pascal. Ik hoor voor Dead or Alive met You Spin Me Round. Groetjes van Roland de Buxemeester. Dankjewel, jong. Dat is even afgestapt van Elvin Stardust met Pretend. Geen probleem, gaan we zeker erbij doen. Goedemorgen, Pascal en Stefan. Hier met Ruudje Klummen. Ruudje, goedemorgen. Vandaag is het 80's Dance Donderdag. Dan kon ik voor fietsen vreemd. Een wals met Maria, uit 1989. Ja, dat kwam van dit album Lolly af. Fijne uitzending en radio. Hoppakee, gaan we erbij zetten. En dan Michel Bakker. Michel, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Pascal, vrienden van de nummer 1 ochtendshow de Nederlander. Hier, de Bargaander met de volgende. Ik zal vandaag te denken aan Time X Social Club met Ramos. Dan maar ook volgloeien in Dance Donderdag. Goed, de Bargaander gaat ook vandaag weer op links en door. Ik wens iedereen een hele mooie donderdag. En we spreken ons morgen bij Wilwood Friday. Dit was de Bargaander voor L1 Radio. Radio,
0: dankjewel voor de bijdrage. Michel de Bargaander, oftewel Michel Bakker uit het Hoge Noorden. Pak ook onze Fred nog even erbij, onze wegenbouwer Fred. Goedemorgen, ex-hoogheid natuurlijk. Ik wens je een fijne morgen, Pascal en medevogeluurs. Dans donderdag, Cool in the Gang met Get Down to It. En Mark van Dijk, die komt met een hele chique plaat. Nou, jullie denken wel echt bij de jaren 80, hè? Wat dachten ze van Ricky Ashley met She Wants to Dance with Me? Groetjes voor Mark en een goede morgen, mannen.
3: We nemen je mee terug naar de tijd van Wubble Hoekels die de ruimte inging.
4: 20 seconds, thrust looks good. 5.
5: Beter dan ik, dus kunnen ze niet vinden. Het klinkt heel erg arrogant misschien.

0: FM, dit is American Radio. Tenminste, zo kan ik klinken als die brug op heb. Ik heb één brug op nu. Dus het is brug nummer met krullen. En of dit de brug moet zien die we zo meteen mogen gebruiken.
1: L.A. 80's Week.
0: Morgen zelf afgezoend van je. Bijna half zeven geworden hier bij L.A. in de 80's Week. En dit was een heerlijke plaat van die Human League. En oh jongens, wat heb ik toch zo'n platen die binnenkomen. Op Dans Donderdag zit Herman Meijers. Herman, goedemorgen trouwens. Koning voor nummer 1989. En dat is Rocco Grabby en de Carnations met het nummer Marima. De nieuwe beatversie. Oeh, dit is wel een speciale versie natuurlijk. Nou, gewoon eens even kijken of dat allemaal lekker past op deze dag. En als het zo meteen is, dat het de meisjes stummer Griek op die plaats zeker hebben gestreden. Dan gaan we door naar Frankie Schultheis. Frankie, goedemorgen man.
2: Goedemorgen Pascal en Stefan.
0: Hallo. Paul.
2: Goedemorgen, gloeiwappies.
0: Hallo.
2: Hij met de Frank Schultheis op Broensum. De automatische deurmonteur op de Dance Donderdag.
0: Dat is het wel.
2: Ja man, in de laatste dag van de week. Morgen heb ik verlof.
0: Heerlijk man.
2: Morgen moet je met het vrouwtje naar de kliniek in Nederweert. Mijn vrouwtje gaat een nieuwe heup krijgen.
0: Kijk eens aan.
2: Ja goed, we moeten nu dat traject inslaan. Dus ik ben eens benieuwd wat allemaal gaat gebeuren de toekomst.
0: Ja joh, dat is heftig.
2: Maar goed, ook dat kun je uiteindelijk allemaal goed.
0: Ja, absoluut.
2: De werkzaamheden voor vandaag. Ik begin in Den Bosch.
0: Ja.
2: En dan kom ik terug naar Eindhoven. En dan gaan we naar Zevenum. En dan kijk ik wel wat nog binnenkomt. Maar dan minder inleg voor vandaag, voorop dat is de Dance Donderdag 80's.
0: Ja.
2: Dan ga ik toch weer voor Barbara Mason. With Another Man. Man, ik wens je een fijne dag, een schön uitzending, een schön weekend en besmondig. Radio.
0: Radio, dankjewel. Ontzettend veel sterkte natuurlijk met die vrouw. Maar dat moest natuurlijk wel straks even kunnen, hè. Moest even ontzettend een tientje rustig aandoen. En dan moest ze zelf met de stofzuiger door de douche, Frankie. Weet wat het is, jong. Maar wel fijn, jong. Barbara Mason komt zeker wat erbij zitten. Another Man, hier bij L1 in de Ellen of the Show. Mauricio Michiels, goedemorgen. Welkom. Hey,
3: goedemorgen, mannen. Ja, het is vandaag Dans Donderdag.
0: Dat is het.
3: Mijn dansvolle plaatje voor vandaag, daar ga ik voor de jaren 80 natuurlijk weer ABC,
0: ABC
3: met The Look of Love.
0: The Look of Love.
3: Mannen, ik wens jullie een fijne uitzending. Blijf gezond. Hou het rustig. En hoor ons morgen weer. En radio.
0: Radio, dankjewel voor de bijdrage. Dit is Prince, man. I would die.

een ochtendshow met zometeen Onno Steven op deze Nationale Plasdag. Dat zou het zien op deze 17 september. Ken ze ook zien op onze volgende Facebookpagina. En er huurt ook een plaat bij. Tuup, krempel je op. Blief bloos niet wie die zoon Henkie stoon. Doe steeds wie van het verbrand onder godse wie het halve aan. Nou, een beetje moeilijk, maar het zien de platen zien hoe het, wat is het, 2020 van Demisek. En zeker bouwen. Nou, zeg ik voor de rest niks. Sneer jongen 80, dus kennen we helaas niet laten huren. Hoewel kunnen laten huren, dat zijn natuurlijk de appjes die allemaal zijn binnengekomen. En een van die appjes daarvan is van Ruud Velraat. Ze zegt, wat geniet ik deze week van alle muziek. Memories komen boven. Geer zou ik Gold van Spandau Ballet willen huren 1983. Gewoon zeker erbij zitten, Ruudje. Dankjewel voor de bijdrage. Dan nog Maurice van de Vin. Ja, dat is ook gisteren een paar keer fout. Maar vandaag heeft er wel een geweldige plaatsje voor jou. 1987. Spanja met Call Me. Kent ze hem nog? Ja, ik wel. Jullie goeie. Hansje Dekkers dan. Die zet goeie merken allemaal. En de dans hit uit de jaren 80. Ik gooi voor Something's Jumping in Your Shirt. Ja, dat is een beetje zo'n vergeten jaren 80 plaat van Lisa Marie en met Malcolm McLaren en de Bootzilla Orchestra. Maak er een schoenen en een mooie dag van. En de groeten van Hans doet wel. Hansje, dankjewel. De witte wel. Ja, schoenen komen zeker op Lisa erbij zitten. En dan Monique de Marketenster. Geef toch naar een van die platen hoe de jaren 80 op allemaal een klein beetje meer zijn opgegroeid. En dat is Rick Astley met Never Gonna Give You Up. Superman, komen erbij zitten. Dan heb ik hier een plaat van Roland te zetten. Oetwellelooi, goedemorgen, Dommig maar Toto met Stop Loving You. Inderdaad, die zoet de jaren 80, die gaan we erbij zetten. Hallo!

0: ruimte.
1: Hey, Leon.
0: Ja. Ja, de jaren 80. Nou. Een prachtige tijd. Een jaar of 16, 17, 18, weet ik veel.
1: Ja,
0: in die periode.
1: Doe maar toen, hè.
0: Doe mij maar. Was van toen wel populair. Doe maar. De bom.
1: De bom.
0: Ja, dat was het dan. Oh, wacht even.
1: Wat is het?
0: Ja, hier praat Paul.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hallo.
0: Radio Vitaat voor een bakske.
1: Doe er maar even. Lekker bakske, lekker koffie.
2: L1. Even helemaal terug in de tijd. 80's.
1: Dankjewel Dion naar Amsterdam. En zometeen gaan we even kijken of Rob van der Hoven wat gewonnen heeft gisteren bij het kine. En Josje Rookte is ook binnengekomen. Het heeft ermee te maken dat er weer een fijne Poolse inbreng heeft. Maar eerst gaan we naar de Culture Club. Time, Club of My Heart. Hier bij de 80's Week, bij L1.

0: Time Clock of the Heart. Even van Bruuk verwisseld, want die ene die jeukt een beetje op de kop. Nou, niet, het is niet minder jeuk. Thomas is miket. Op deze dag hebben we zitten op de vierde dag van alleen maar lekkere ethisch draaien bij L.A. Door het hoeden met vanochtend. En de ganse dag door geen tijd gebeuren. Zo meteen een Madonna, Papa Don't Preach, bedankt van Pink Floyd en another Brick in the Wall. Maar goed, dan de Poolse inbreng. Ik ben toch wel een klein beetje benieuwd wat Josh er ook deze ochtend deed. Jos, goedemorgen, welkom.
1: Dzień dobry, Pascal. Goedemorgen, gloeibapjes. Op deze 80-jarige Dance Donderdag.
0: Dat is het.
1: Ja, gisteren was ik niet erbij.
0: Nee.
1: Moest al heel vroeg weg. Ik heb het vuikje naar het vliegveld gebracht.
0: Aha, in de Polen?
1: Dat is 14 dagen nu even met de mam en de papa op bezoek.
0: Oh, fijn man.
1: En dat kon ik niet erbij zijn.
0: Nou, dat was jammer.
1: En gisteravond hebben we nog een petitie gehad van het koor.
0: Allemaal goed gekomen.
1: Heel goed voor ons optreden van komende zondag doorgenomen in het Openluchttheater in Brunsum.
0: Kijk eens even.
1: We hebben zondagmiddag met twee andere verenigingen een jubileum optreden ook. Want alle drie de verenigingen hebben een jubileum dit jaar. Dus dat gaan we samen het Openluchttheater vieren. En dat ook als voorbereiding op ons jubileumconcert op 10 oktober.
0: Kijk eens aan, man.
1: En voor de vuurgloeier.
0: Ja.
1: Had gedacht aan een 80-jarige liedje van Zbigniew Vodetsky.
0: Wie?
1: Ga roepen welkom toe. Oftewel Zbigniew Vodetsky met welkom in mijn hoes. En bij ons is zeker een welkom. Zo zeg ik, maak er een hele schone dag van. En op Wiedersnitzel en Radio.
0: Radio, dankjewel man. Het wil de ganse tijd de hut voor zichzelf. De vrouw is even lekker naar de familie. En Josje ook moet zelf weer de stofzuiger uit de hand nemen. HD bij de jaren 80 ook. Zo'n stofzuiger met een lange kabeldraad moest door het hoes heen gewoon. En dat maakt de lawaai, jongens. Door vandaag hebben ze een draadloze stofzuiger. De huursabine neem hier. En heb zelfs van die graasmeijers die elektrisch gewoon. Moest ze vroeger, moest ze er ook tegen duwen in de jaren 80. Hè. Weet dat nog goed, hoor. Heerlijk, dankjewel voor de bijdrage. Dan gaan we even naar Rob van der Hoven. Nou, we hebben het gisteren gehoord dat er is geweest. Kine, ik ben benieuwd of er het gewonnen heeft. Rob, goedemorgen. Welkom in de uitzending, zeg je dus.
2: Goedemorgen, Pascal. Met Rob, de taxchauffeur.
0: Welkom, Rob.
2: Ja, ik heb gisteren 3 prijsjes gewonnen. Echt, met Kine, waaronder een waardebon van 7,50.
0: Zoe.
2: En vandaag begin ik om 20 voor 8 in Heerlen. Mm-hmm. En dan ga ik via Neerbeek en Zusteren naar Echo, Nijmegen en ik eindig in Zwolle.
0: Zo.
2: Wat betreft de vooruren wil ik voor de Human League met Don't You Want Me.
0: Don't You Want Me, hè?
2: Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending en tot morgen op Frieten Vredig Radio.
0: Radio, Bofko. Sjoen, man, heeft gewonnen met Kine. Oh, goed, had hij juist de dubkes en dat klopt allemaal. Die pruiken, die kratsen wel een klein beetje, hè? Hey, Diva Queen.

0: op dit moment een keer te huren. Zelfs sommige mensen wel zeggen van, hey, dit komt goed 1979. Nou ja, dat ging over in de jaren 80. En meer in de jaren 80 in de top 40 gestolen als in 1979. Pink Floyd and Another Brick in the Wall. En daarmee marcheerden we lekker door naar het klokje van 7 uur. Want zo, dat zijn ze vroeg op de radio, hè. Tot de klokje van 7 uur. Ah, Stefan komt binnen met de koffie, lekker. Stefan, ik heb voor dich ook een pruik. Ah ja, het is gaat, jong. We moesten even doen, hè. We moesten even over hebben als radio-dj, om zo maar te zeggen. Welkom in de jaren 80. Goedemorgen, Dennis Thomassen. Welkom.
1: Met Pasco, vrienden van de ochtendradio.
0: Hallo, Dennis.
1: Ik hoor hier bijdragen met Earth, Wind & Fire.
0: Ja,
1: en? Met Let's Groove.
0: Let's Groove.
1: Fijne uitzending weer.
0: En wat zeggen we dan?
1: Radio, hoor.
0: Radio, lekker man, dankjewel voor de bijdrage. Stefan, zeg het nog.
2: Ja, dat moest ze natuurlijk gewoon voor die pruik met die vettige lange horen,
0: ja,
2: Pascal.
0: Die is fijn, hè?
2: Dat geeft het mooiste resultaat.
0: Zeker.
2: Dat is wat ze zelf al is. Ja, en met headbangen, dat wordt lastig. Want ja, ik heb zelf inmiddels een landingsbaan. Met je omkroeten langs. En
0: no,
2: dat
0: no.
2: Is allemaal heel fijn getrimd, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, ik ken het. Je hebt de
2: dus,
0: kapper ook.
2: Ja, dat zal niet veel te headbangen zijn natuurlijk. Ja, en ik heb ook geen pruik bij me, helaas, op een vrachtwagen. Dus ja, ik kan de kupke wel een beetje op en neer bewegen. Maar dan hebben we het ook wel gehad. Nou, ik zou zeggen, leef te goed, succes.
0: Ik heb gehoord, kom straks even door. Want ik is even een goede plaat van je om door de klein beetje mee te doen. Heb je dit headbangen? Moet toch een beetje stevig zien. Zat straks van Bicum. Dan blijf gewoon luisteren en zeker kijken tot er met 10 oor. Want dat gaat het allemaal gebeuren hier bij alleen. Dat gewoon eens kijken waar we meer op een liefst kunnen mee kunnen zitten. Noord hebben we al erbij hebben geknald. Spanje met Komi, de bom van Doemer en Totem met Stop Loving You. Door kunt nog bij van Fille Gijzelaars. Goedemorgen. Door me gewoon maar in de wals met Maria. Des van een schoen plaat. Kon ik een stripje bij zitten van Fietsen Vreem in de wals van Maria 1989. Limmerse inbreng. Zeker waardevol hier bij L1. Dan gaan we nou René Tummers, oftewel René Brunsum. René, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
3: Goedemorgen.
0: Hallo.
3: Pascal, René Rotsum.
0: Hallo,
3: vandaag
0: René.
3: Niet onderweg naar Arnhem.
0: Nee.
3: Vandaag gaan we van een keer naar het Sjone Hazeline en Klaasina Veen.
0: Zo hé, dat is al ver.
3: Even een klein rondje rijden. Vandaag, dans donderdag.
0: Ja.
3: Eentje muziek, daar gooi ik voor de Clash met Should I Stay or Should I Go.
0: Dat is ook de goeie.
3: Ik zou zeggen, allemaal een schone dag. En bis volgende week, Radio A.
0: Radio A, goedemorgen Christian de Hovenier.
4: Een hele goedemorgen heren. Hier is Christian de Hovenier op Brunsum. Vandaag dance donderdag. Dan ga ik voor Earth, Wind and Fire met Let's Groove.
0: Let's Groove.
4: Dan wens ik een hele fijne uitzending en een schone dag.
0: En wat zeggen
4: en
0: we?
4: Zeggen we...

0: hits te zeuren. Oftewel, we gingen een klein beetje over. En met Madonna, Papa Don't Preach in de Ellen Austin Show van deze dag. Dan hebben we dansdonderdag hebben. Lekker dansbare platen zeuken we. Maar natuurlijk ook ethisch. Alleen maar ethisch. En Madonna was er wel zo'n goed icoon uit de jaren 80. Juist voor de ganse dag hier bij L1 in de ochtendshow. Met door natuurlijk ook Jood Heidse. Want Jood Heidse zit, goedemorgen jongens, op een fiets nog een beun. Ik gewoon vergloeien met Tennessee met Sing Our Own Song. Maar dat is UB40 met Sing Our Own Song. Geen probleem, we gaan er een bij zitten. Radioen en tot morgen. Dankjewel Jood Heidse. Dan komen we naar Robert Loke. Robert, goedemorgen. Ik ga voor, we hebben al net gedraaid met Donna, maar dan voor Into The Groove, ook zo'n geweldige plaat. En weer een stepje erbij voor Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. Want Willem het verfbuurke, die gloeit dan met vuur. Dankjewel. Peter Meijer, daar zit. Ik kom van Frank Boeiengroep met Zwart-Wit. Groetjes van Peter Oetermeun. En ja, daar zit. Dat ziet er gewoon uit, Pascal, binnen de bos hoor. Ja, heb je mij aan een hoed gezien zo, hè? Dat voelt wel een beetje raar, maar goed. Goedemorgen, Pascal. Dans donderdag. Cool in the gang met Get Down On It. Gewoon eens zeker erbij zitten. Pascal, ken je de classic band nou bij de stegen leunen? Big Deal, Unity, Spring en Maribel. Ja, natuurlijk ken ik die nog.
1: Je ouders waren cool. Dankzij deze muziek.
2: L1. 80's Week.

0: Ethisch Week. Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
2: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
1: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
3: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
1: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18.
4: De salderingsregeling stopt. Hoe kan ik dan het beste de opbrengst van mijn zonnepanelen benutten?
5: Door je opgewekte energie direct te gebruiken of op te slaan, haal je meer uit je zonnepanelen. Manage your energy op newenergysystems.nl.
6: Voordeelhaartjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99.
7: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 kilo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van €17,50 voor maar €13,90.
8: Dat is genieten.
9: Met Rousseau chocolade.
7: Kijk op rousseau.nl.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
11: Voordeeluitjes.nl. Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goedboeren.
12: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
13: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijnen is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
14: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
12: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
15: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere...

0: aan. Nog Taylor Dane, Prove Your Love, L1. De neonlichten, als we die hadden, gingen die maar aan. De Walkman geven op standje maximaal en die grootste hits. En de onvergetelijk decennium komen weer voorbij, want het is deze week.
1: 1 week 80's.
0: L1, 1 week 80's. Muziek van Madonna, Michael Jackson, Queen. Huur ze net als Taylor Dane. Bruce Springsteen komt zo meteen voorbij. Een week vol met herinneringen, herkenning en overal veel geweldige muziek uit de jaren 80. En we gaan zo meteen natuurlijk ook wederom koffie weggeven. Want het koffiepakket hebben we vandaag, morgen en volgende week gaan we dat ook doen. U natuurlijk ook weer een IMSB waarmee we koffie drinken vandaag. Dat is ook weer in de Limburger. Uit vervlogen tijden. Nou, Wim zal dat zien. Zal ik hem stiekem alvast zeggen? Arnold van der Leyden. Goed, dat is hem voor mij, hè? Arnold van der Leyden. Dat is de koffiecodewoord van vandaag. Dan gaan we door met de vervloer. Frank, Poolse Frank, zit Jean Dobro Pascal. Vandaag maak ik het toch wel een klein beetje makkelijk met Crazy Is My Life. Dat is een Pools nummer met een Engelse titel, Radio. Nou, dankjewel. Ja, af en toe zijn er voor die tongbrekers, hè, dat gaat in de oer kan spreken. Ja, Kuralski-rap gisteren, dat ging er nog wel, maar voor de rest, Dan ben je die naam genoemd, Pascal, hallo.
2: Goedemorgen, Dennis Donderdag met Pascal.
0: Hi, Pascal.
2: Ik kom voor Ring James, Superfreak van 81.
0: Freak, lekker man.
2: Goedjes, Radio.
0: Radio, dankjewel. Keertje Steek zet, zet maar een stripje op de BB. Stop Loving You van Toto, gaan we zeer zeker doen. En goedemorgen, Pascal, die haren staan je goed. Ja, ik heb twee soorten pruiken bij me vandaag. Eén is een beetje met krullachtig iets, die kan ik straks even gaan doen. Of met die lange manen, moeten we eens even gaan kijken. Doe maar met de bom, zit toch maar een stripje bij. Gewoon nog meteen door, doe maar met de bom, huppakee. Het zoem maar twee stripjes. Dan Frans Timmermans. Frans, goedemorgen, welkom.
3: Mannen, goedemorgen.
0: Frank Goedner.
3: Frank Goedner.
0: Ja, zeker.
3: De week van de jaren 80. Dit is Gerwel Uren, Falco met Gine.
0: Heerlijk.
3: Mannen, fijne uitzending aan Radio.
0: Radio, Frank begon erbij zitten. En van Frank komen we naar Fransje. Fransje, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Pascal.
0: Hallo.
4: Vloeibappies. De Frans Vier is er vandaag ook weer bij.
0: Dat vind ik zoen.
4: De 80's scoort vandaag voor jou. Mester met Kyrie Eleison.
0: Kyrie, van Mr. Mister. Dat komen we door, dankjewel.

0: lekker rocken op de sokken. Ah, misschien hebt u de zak net maar zoetje gekozen voor vandaag. Door een paar van die gekleurde zak hadden we vroeger ook. Zeker in het teampack van Doemar. Waar ze roos met een beetje jouw was. En fluoriserend groen, hè? Heerlijk. Hungry Heart, IBL 1, de squad van 7 uur op deze lekkere dans donderdag. Dat de pleetjes nog steeds om de oren vliegen. Wat betreft de vogeluur, de ene die we straks gaan rijden. Op dit moment gaat het al was tussen fietsenframe de Wals met Maria. En EWF, terwijl Urban Environment, Let's Groove Tonight. De bom van Doemar gaat ook wel zetten, dat helpt. Dan gaan we eens even kijken wat Kulsje Frans deze ochtend deed. Frans en een schöne...
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, man.
1: Ja, het is een mooie rem van Albert Kulturkreis. Maar ik roep de heu nog.
0: De heu nog met. Ja.
1: En die had toen had hij een liedje gemaakt wat best wel toepasselijk is voor de volgloeier deze morgen. Vooral voor de nu die helemaal meetunt. Dat maakt me toch wel nummer. Echte vrienden.
0: Echte vrienden,
1: hè. Wie gezegd, Oester Kulturkreis. Heu nog met hunne. Mooie nummer. Echte vrienden, stond ze samen. Groetjes en radio.
0: Hè. Radio, hè? Dat zien we met z'n allen. Echte vrienden, ene grote vriendengroep die elke morgen lekker met ons wakker werd. Om 6 uur hebben we die bierproten voor de rest van de dag. En daar heb je het gehuurd voor Max Verstappen. Met 100 man karten, achteraan starten en toch eerste weer. Nou, hulde huur voor de man. Toch een applausje even. Dat vind ik ziek om te huren. Ja, maar goed, richting mee heb ik gedaan. Nou, nee, ik ging sowieso achteraan, maar ik ken er helemaal niks van het kart. Ik heb dat lekker gedaan. Was ook zeker in de jaren 80, hè. Nu noemen ze het kart en vroeger was ik gewoon skelterieën, ja. Dan Mark van Dijk zit, daar op Pascal. Zo haai die hoor, niks mis mee. Wie die pruik? Welke is? Ik heb er 2 vandaag. Deze pruik, maar die geef ik dadelijk wel een Stefan, want die heeft ook wel zo'n vleispet. Dan Harold nog even. Ja, wat vindt zich ervan, Harold, met het headbangen, jong?
2: Ja, Pascal, als ze dan toch wel gaan headbangen, heb ik wel een nummerke voor dicht.
0: Welke dan?
2: Een nummerke voor motorrijd, hè. Jezus, Peets, ja, 1984.
0: Ja, dat zal wel.
2: Ja, dan kan ze dit helemaal op moet leven.
0: Nou, we gaan eens kijken wat ik heb weer straks.
3: Wat herinner jij je nog van, diëtisch?
4: Een oudgeborduurd spreekwoord. Zeg, het buitenland ligt naast de deur.
5: L1, ethisch week.

0: kijken wat er allemaal is binnengekomen. Want Fransje Broekhuizen hebben we natuurlijk nog niet op de zin een pleetje van vandaag. Dus dit is vandaag ook de dag van de leidster. En dan moest ook goor in de gaten haaien. En even een hertje en een chique doel moet steken. Want die leidsters hebben het natuurlijk nodig. Hè. Dankjewel voor die bijdrage deze ochtend. Straks ook de weerwaarnemingen, want die zijn ook binnengekomen. Waar Rob van der Hoven al een heel fijn pakket had gewonnen met Kine gisteren. Jongen, ongelooflijk. Ik ken verroet de komende dagen. Dankjewel voor die fijn schoen pleetjes. En veel gewoon door weer door naar de jaren 80, waar ik nog lekker lange horen had. Voor straks nog even mijn best gedood om een klein beetje te headbangen. Maar ondertussen gaan we wel even door. Nou, eens kijken wat er allemaal naar binnen is gekomen. Dat zit er ontzettend veel. Henk Leenders. Henk, goedemorgen. Welkom.
1: Goedemorgen, Pascal en Stefan. Hier Henk, de taxichauffeur.
0: Goedemorgen, man.
1: Ja, vandaag in de 80's. Ja. Dan wil ik ook eens meegaan met Beppy Kraft met... En een wals met Maria.
0: Ja, dat is fietsenframe, maar goed.
1: Dat staat toch heel goed, Stefan of Maarten?
0: Nee, Pascal.
1: Pascal,
0: ja,
1: sorry.
0: Maar is goed.
1: Die lange hoor. Maak er een schone dag van. En tot morgen. Radio.
0: Radio, we komen zeker door. Patrick Coley en Sylvester Do You Wanna Funk. En wil Will Lauwers huren. Dankjewel daarvoor. En Jacques van Eerde zegt... Hey, Genesis met Home by the Sea. Ook een prachtige bijdrage voor de jaren 80. Van Koekie, die stuurt me een paar fijne foto's. Die zit op de Schatberg. Is dat werk?

0: dag. Deze man is ook al over de 80. Nou, dat Cup Feyenoord in de jonge 80. Dat, ja, klein beetje link dat wel gehoord. Rod Stewart heb ik erover met Young Thursy, Bie Pascal in de L1 ochtendshow van deze ochtend. Hebben we gewoon nog Nicole Pol voor de bijdrage van de Veugeluur. Nicole, goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Nicole.
0: Hallo.
1: Ik ga ook met Whitney Houston.
0: Geweldig.
1: Maar ik vind het lastig om een keuze te maken.
0: Is het ook, hè?
1: Er zijn zoveel chique platen in de ethisch. Geweldig allemaal. Ik geniet er in ieder geval van. Maak er een schone dag van. En tot snel. Bedankt.
0: Hoi, hoi. Dankjewel, Nicole. Bart van Diepen zit lekker in die 80's. Volgende week de 90's. Nou, dan moeten we eens even van nog aan denken. Of die 90's volgende week kunnen gaan doen. Hè. Maar gehoord, Freek de Vlieger er zit. Ja, jongens, wetse wat. De echte klassieke, de T-Room Tango. Maar de T-Room Tango. Hé, hey, Freek, die kunnen we de Euro 50 volgens mij. Dat kennen we niet meenemen, hè. Wil, goedemorgen, man.
2: Goedemorgen, Pascal. Ja, hallo. Net wakker, huur ik toch alweer op radio. Heb ik alweer zin in koffie?
0: Dat geloof ik.
2: Ja, koffie. Koffie van Huub, ja, dat heb ik nog niet. Maar ja, dat zou natuurlijk wel geweldig zijn.
0: Dat dank je
2: ik
0: al.
2: Heb toevallig het code woord al gehuurd.
0: Heb ze maar gehuurd?
2: Ik ben zeer benieuwd. Groetjes.
0: Hoi, hoi.
2: Een uitzending.
0: Hoi, hoi. Dan voor de mensen die denken, Bob, liefde het code woord door het code woord van vandaag. Het code woord van vandaag is Arnold van der Leijden. Het code woord is Arnold van der Leijden.
3: De radio van je jeugd. L1. De jaren 80.
4: Heerlijk die tijd van vroeger.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
3: Stiel AccuPower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
4: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots Power in Wurselen.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
12: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Hey Remol!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
14: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Meerdere politieagenten zijn gisteravond uitgerukt voor een melding van een steekpartij in Sittard. De melding van het incident in de wijk Wrangendaal kwam rond 9:45 binnen. Wat er precies is gebeurd en of er iemand gewond is geraakt, is niet bekend. De kabinetsplannen die op Prinsjesdag werden gepresenteerd vallen slecht bij bierbrouwers. Directeur Harry Meens van Alfa Bier uit Tull ziet de kosten toenemen als deze plannen doorgaan. Een belangrijke verandering is het verdwijnen van het zogenoemde kleinbrouwerstarief. Dat is een fiscale regeling die kleinere brouwerijen tegemoet komt. En met de introductie van een nieuw vignet hoopt de GGD meer scholen te overtuigen om te investeren in de gezondheid van jongeren. Tot en met november moet het concept gezonde school onder de aandacht worden gebracht bij schoolbestuurders. In Limburg worden de Triolieren in Reuver en de Robbedoes in Vaals bezocht. Het weer in Limburg. Vandaag is er veel bewolking met hier en daar een aantal opklaringen. Het blijft tot in de avond zo goed als droog. Bij een stevige wind wordt het maximaal 19 graden.
15: Deze hele week, ethisch week. Dit is

0: 2016 had ze 12 winches, had ze singeltjes. Je draait op 44 toeren. Daar kan ze zich binnen nummer voorstellen. Of vandaag pakt ze weer de telefoon. Ik ken ze via Spotify of alle andere streamingsdiensten. Kent ze de platen zoeken in de Doom. Kent ze die allemaal zo instarten. Maar dit was weer van zo'n vette 80s New Order. Blue Money in the Beach. EBL1 in de jaren 80. We hebben uiteraard nog een koffiepakket gaan weggeven. Maar dat we zo meteen ook even gaan kijken bij onze weerwaarnemers. We hebben er inmiddels 3 binnen. Nou, als je een weerwaarnemer wil zien, maak even een mooi filmpje. En vertellen van de wie was de zus in de provincie. En stuur het even op via de L1-app. En door zijn druk, Dennis van der Heijden. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pascal en Stefan. Hoe gaat het op deze dance donderdag in de jaren 80? Gewoon voor een mega hit van AHA.
0: Oh ja.
1: En Take On Me.
0: Dat was goed, hè? Zoals
1: jullie donderdag. Radio,
0: dankjewel. John, goedemorgen.
2: Ja, jongens, ik wil nog even terugkomen op de Dance Classic van vandaag.
0: Welke?
2: Hij was Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. Is hij ergens geweest?
0: Nee, nog niet.
2: Dat is ook een fijne plaat uit de jaren 80, ja of nee? Hey, groetjes, Radio.
0: Kom erbij zitten. Goedemorgen, Mikey.
3: Hey, goedemorgen, L1.
0: Hallo,
3: Mikey,
0: man.
3: Uit Haleni. Ik heb toch wel een verzoekje voor de 80er jaren.
0: En dat is?
3: Ferrari met Monza.
0: Oh, Ferrari met Monza.
3: Ik zou zeggen Radio.
0: Ik heb toch slecht nieuws voor dich. Want die plaat is toch echt uit de jaren 70, hè? Maar goed, dat maakt niet goed, Mike. Gewoon even door een nieuwe inzenden. Ik maak allemaal niks goed. Straks gaan we eens even kijken wat er meer allemaal binnen kunt. Want we zien dan nog steeds niet hoe welke platen vandaag in de weer. Dit is ook typisch jaren 80, de Police.

0: Estes in de jaren 80 ging ze elke week naar de winkel. Holden ze de popfoto, de hitkrant, zingen grote posters in. En dan ging ze naar pap of mam en zei ze met ze wat, hebben we nou behangplek? En dan ging ze de ganse boel behangen met alleen maar posters van die favoriete artiesten. Weet zeker dat Sting van de Police op je sommige ook bijzoot. Police huurde ze met Every Breath You Take hier in de L180s week.
1: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit die
0: toch even immers aangetroffen door mijn auto ook. Met een zoomer heeft ermee te maken dat één plaat er al release gesteed. Dat is Lionel Richie met Dancing on the Ceiling. Dankjewel Monique. Monique is onze market tenser, maar natuurlijk ook notaris. De B-held of plaat al in release gestoond. En dan mogen ze natuurlijk net maar mee doen. Maar dat maakt niet zoet. We gaan eens even kijken naar Roger er zit. Nou jongens, wet ze wat? Wet ze dit nog? Barbarella met Cheer You Up. Beste clip ooit. Ja, ik kan me het release niet voorstellen, Roger. Dankjewel. Twan Cookie, hallo jong, welkom. Goedemorgen man, zeg het dus.
2: Goedemorgen, hier hallo. Met Twan Cookie.
0: Hallo Twan.
2: Ja, lang geleden. Maar echt waar. Ik ga toch ook voor de Bee Gees.
0: Welke van de Bee Gees?
2: Maarten en Sjoen daar van.
0: Ja.
2: Is lang geleden. En we horen weer van elkaar. Groetjes. En adiewa.
0: Adiewa, dankjewel voor de bijdrage. En Lily zegt als laatste, goedemorgen Pascal. Ik gewoon voor U2 met With or Without You 1987. Radiowa en een hele schoen en dag.
1: De voorgloeier.
0: Dan zien we er wel goed, jongens. Dan zien we er goed. Welke voorgloeier hebben we vandaag? En dat vliegt al wel zoeken, chicks. Dus eigenlijk zien ze niet meer actief, zeg maar, als band zien. Maar destijds waren ze wel mega populair. Komen gewoed uit ons Limburgse land. Ik heb het over Fietsenframe. En de wals met Maria zit gewoon vandaag hier op deze dansdonderdag. Ja, met de wals, de kans op dansen natuurlijk, hè. Links, twee, drie, links. Dank voor het stom allemaal.

0: normaal ziende de vergelier van vandaag hier bij Alleen. Jongens, jongens, zocht hij al dansen, Stefan?
1: Sjoenkelen.
0: Sjoenkelen, ja, ja, ja.
1: Heerlijk.
0: Ja, ja, nee. Heerlijk. Welke pruik wil ze straks hebben?
1: Welke pruik? Ik heb drie haar, hè?
0: Oh! Ja. Ik heb beloofd dat ik vandaag zou headbangen. En onze luisteraars die zeiden tegen mij eigenlijk dat ik de lange pruik eraan moest doen.
1: Ja.
0: Dus ik straks deze pruik op. Dat is de pruik met de krullen.
1: Is, ja, ja,
0: pas,
1: ja, prima.
0: Pas eens even, kie op zijn Duits. Ik heb ook alvast even een klein beetje passen.
1: Match lekker bij het shirt, mensen.
0: Ja, ja, kijk. Heb ik hem ook op gekozen, want ik heb er gisteren over nog gebeld van welk shirt heb staan. Het zit er wel een beetje vet en goed zo, hè?
1: Ja, even kijken op ja, jongen, fantastisch. Kijk, hier staat wel een pruik, mensen. Heerlijk.
0: Jongens, jongens, jongens, wat een wensen, mensen, mensen. Nou, we gaan er straks door. Nu eerst toch maar eens even kijken in de provincie, want er zien wel wat mooie weerwaarnemingen binnengekomen. We hebben er drie. Inemien de Mutte, 10 pot Grutte, 10 pot Kaas. Inemien de Mutte, wie is de baas?
1: Dat is Alex Oethechte.
2: Goedemorgen, Pascal.
0: Hallo.
2: De weerwaarneming moet herten.
0: Welkom, jong.
2: Ja, het is nog een dikke 12 graden boete. Niet echt koud.
0: Nee.
2: De zon komt langzaam op. Geen 19 graden weer. We kunnen een, toch wel gaat regen krijgen vandaag. Dus ik zou zeggen, toch voor zekerheid een regenjas metnemen.
0: Dat doen we zeker, jong.
2: Ik zou zeggen, maak er een schone uitzending van.
0: Dat doen we.
2: In de wijk van de 80 jaren. En ik zou zeggen, radio.
0: Radio, Fransje, dat is nog even weten. Ik was op dansen bij Pietje Moors uit Remun. Ja, de Engelse wals, hele tijd draaien. Ik was zo dol als ik weet niet wat. Ik had vroeger ook gedansles. Ja, dat heb ik nog gehad, joh.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, dat was Wiel van Tuut, die dansles geven is. Helaas nemen we ongeros.
1: Wat horen dan een beetje de dansen in de 80's? Zijn we de cha-cha-cha?
0: Nou, dat heb ik niet gedaan.
1: Nee.
0: Engelse wals, en dat was toch wel een beetje kloppen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. En de salsa en zo is dat allemaal later en zo helemaal
0: ingekomen. Gedoon, jongen. Nee. Heb ik nou maar gedoon. Toen heb Schaang en Dans als meer gehad. Goed. Alex Feiten, dankjewel, jong. Van Alex Schomenol.
1: Nou, naar André, hè, het Grashoek.
3: Goedemorgen, Pascal en Stefan.
0: Hallo.
3: Knoetegrashoek, de weerwaarneming. Maar voordat ik aan het begin.
0: Ja.
3: Pascal, wat van de shampoo gebroekst doe. Jongen, jongen, wat tot de hoor van geruid. Dat wil ik ook hebben. Maar goed, verder met het weer. Vandaag een bewolkte dag op deze donderdag. Het is terug op het moment. Het zal nog wel de hele dag gaan blijven tot de avond. En dan kunnen we het regen krijgen. De wind die begint er behoorlijk aan te trekken. Er kan een windkracht 4-4 weer vandaag. Dus het is niet mis. Waardoor natuurlijk wel geen mist. Dat is logisch. Maar ook af en toe plaats voor een straaltje zon.
0: Zeker.
3: Dus al met al een beetje een gemixte dag vandaag. Goed, ik wens u in de studio een hele fijne dag.
0: Goed, jong.
3: En radio.
0: Radio, dankjewel. De lampjes horen langzaamaan op je andere formaris in de Grashoek. En hebben we nog einde over.
1: Heerlijk.
0: En naar welke plek in de provincie gaan we dan?
1: We gaan naar Blerik.
0: Naar Blerik. Peter Meijer.
4: Goedemorgen, Pascal en Stefan.
1: Hallo.
4: Luisteraars Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Dat is vanochtend een mooie ochtend met wat blauwe lucht, wat zon. Wel wat wind en een frisse start van de dag met een graadje of 12, 13. Maar voor de rest wordt het vandaag best een redelijke dag met een graadje of 19. Met wat wolken, wat zon. Maar later op de dag toch weer kans op een buitje. Dus ja, je moet er toch maar van genieten. Maar voor de rest zou ik zeggen, maak er een mooie dag van. En tot morgen.

0: de werk van eten. En sommige mensen vorige week heten hoe de codewoord voor ze nu de hubs om de kans te maken op de koffiepakket. Heel simpel, we gewoon immers nummer zo meteen en de naam uit de jaren 80 en dan moet ze gewoon onthalen. Je kan zomaar zien dat we dit straks bellen tussen 9 en 10. En als ze dan weet welke naam dat het is, komt ze in de uitzending. Dan is een koffiepakket voor dich. De naam voor het koffiepakket vandaag is Arnold van der Leijden. Arnold van der Leijden.
1: Trek je schoudervulling recht.
2: L1 Ethisch Week 1989.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend, lekkere bak, vol karakter.
3: Wilt u een testament of levenstestament laten maken? Let dan goed op. Voorkom hoge kosten en ga rechtstreeks naar de notaris. Meer weten over erfrecht en het levenstestament? Kom naar de gratis infoavonden van Wolfs Knops Notarissen in Heerlen. Nu ook online. Kijk voor meer info en inschrijving op wolfsknopsnotarissen.nl.
2: Hups, lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice wordt je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Meerdere agenten zijn gisteravond uitgerukt voor een melding van een steekpartij in Sittard. Wat er precies is gebeurd en of er iemand gewond is geraakt, is niet bekend. De kabinetsplannen die op Prinsjesdag werden gepresenteerd vallen slecht bij bierbrouwers. De directie van Alfa Bier uit Tull ziet de kosten toenemen als deze plannen doorgaan. En met de introductie van een nieuw vignet hoopt de GGD meer scholen te overtuigen om te investeren in de gezondheid van jongeren.
11: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
13: Ik vrees dat de totaaldeal dat passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen, of niet.
12: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
14: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
12: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer.
15: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
16: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
17: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
18: De vloeren- en raamdecoratiespecialist. Grote in wonen. Maastricht.
19: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de...

0: Robert Dessie's beroemde Stalkcake in the Waterman. Het wereld is alsjeblieft zo lucky. Ja, hebben over Kylie Minogue.
1: 80's week.
0: Dat is hier mijn beest, de 80's week. En al precies 8 minuten voor 8. Het kan zo zien dat het allemaal 80's moet zien vandaag. En de pruiken, die vliegen door de studio. Die had vroeger natuurlijk ook schoudervullingen en dum ze maar op. Van die fluoriserende kleier als ze ging sporten. Dat is ook weer in, hè? Vooral met de vaste
2: ja,
0: lol.
2: Ja.
0: Nou, we hebben de pruiken alvast goed gekozen. Gaan we zo meteen door. Maar Steven, toch een beetje aan diggende vroeg. De jaren 80, als ze de vertrukdings. Waar ging ze toen op vakantie, zeg maar, met de pap en de mam?
2: Nou, dat waren vooral de jaren 90. Want ik kom uit 86. Maar de eerste vakantie die ik me kan herinneren met mijn ouders.
0: Ja.
2: Naar het buitenland dan wel, hè? Ja, naar Polen.
0: Naar Polen?
2: Ja, oh, ja, ja. Ja, mijn mam is natuurlijk Pools.
0: Ah, zo.
2: Dus vandaar dat ik in 1993, dat is net na de 80's, ben ik voor de eerste keer naar Polen geweest.
0: Nou, wat je we? Ik ging in 1978 voor de allereerste keer op vakantie, maar de jaren 80 ging van naar de camping, naar de Leijster, de Roggel, naar de Staakerven. Mm-hmm. Dat was dan eigenlijk met de fiets een half uur keer hier, maar ja, de ging ze niet naar het buitenland, ging ze niet naar Spanje.
2: Nee,
0: die waren er wel bij, die mensen, maar die hadden best wel getten verteerd. Die hadden knuip, zei mijn papa dan altijd. Ja, en dan ging ze met zo'n auto zonder airco. En dan, dan kent ze binnen in first als een jengelend cassettebandje. Die grote kaart van mam. En voorstellen ons eigenlijk de vraag hier van... Wie ging Gerard vroeger op vakantie? En waar ging ik er naartoe op vakantie? Dat
2: wel weten. Ja, tegenwoordig is het vliegen naar een vakantieland. Ja, dan kent ze voor een paar tientjes met een beetje geluk al naartoe vliegen. Maar vroeger wordt het natuurlijk hartstikke duur.
0: Ja, zeker als ze iemand zei van ik ben naar Amerika. Ik ben steeds Amerika. Dat was niet te betalen. Van nou, Curaçao, dat was gans apart.
2: Ja, precies.
0: Maar goed, waar ging ik er naartoe? Was dan echt weer wat wil ik zeggen? Het Zouwerland.
2: Ja, misschien.
0: In Bruce, dat ging. Maar ken je op. Laat het even weten via de L1-app. En misschien dat ze zegt van ik wil meer vooral wel even vertellen op de radio. Dat zou wel alles goed in ze vinden.
3: Koffie, koffie, lekker bakkie, koffie. Jongens, wie lust er een koffie?
0: Nou, ik luister ook zeker wel een cupje met koffie. En we hebben een gans pakket hier weer klaar liggen. Hoe heb ze de tas geloten, Stefan?
2: Oh, ik heb geen idee.
0: Oh.
2: Welke tas? De tas koffie of de tas met koffie?
0: Ja, die tas met koffie wil ik hier weggeven. Maar de tas koffie, die wil ik zo meteen hebben. Het codewoord voor vandaag is Arnold van der Leijden. Arnold van der Leijden. Zometeen nog het verhaal opmerkelijke afstudeerproject van de Limburgse student Timo. Want daar wil weten of het mogelijk is om pindas te telen in ons lunch.
4: Hey, en laten we nu eens gaan kijken hoe zo'n personal computersysteem er in werkelijkheid uitziet.
1: 80's week. L1 1984.

0: Oh, dat is jongen, dacht ik, hè? Van die neptrompetten. Of vandaag kent ze helemaal huren, hè? Vertel allemaal hoe de duurst gekeurd, maar dat is iets wel. Alpha Wil met Forever Young, waren we er nog maar eens?
1: Het gevoel. De muziek. En fragmenten uit die
0: dat is nog één keer terug op school, no die jaren 80. Dat ze zelf ook een heel klein mannetje waren die de allereerste brommer had. Ze zijn 16 woers. Dan had ze dan een poeg of een Vespa of een M... Wat waren er alweer? MTX, geloof ik, hè? Die dingen. Waanzinnig schoon om mee te maken. Maar we hadden natuurlijk even vakanties. Wel bustig vroeger op vakantie geweest. Emma van Ewijk, met Stingen nog, joh.
2: Ja,
0: goeie
2: woorden, was wel een Stefan. En de jurkje was 13 en 14. Dat was er vroeger nog de tienertour. Met de NS, met de trein.
0: Ja, zeker.
2: Die gingen toen nog wel redelijk op tien, moet ik zeggen. Dus dat kostte nog wel eens wat blender. Maar ja, we gewoon naar de pad maken, hè. Dat was het vroeger,
0: ja. Zeker, dankjewel voor de bijdrage, Emma van Ewijk. Alex Feiten, de Lut Weerte. Goedemorgen, Pascal en Stefan. We gingen naar Wielingen, naar het Sauerland Stern. Prachtig berggebied. Groetjes van Alex. En inderdaad, daar ben ik ook wel eens vaker geweest. Was heerlijk om dit allemaal mee te maken, jong. En dan moest het nog 40 jaar later met papa en mam nog steeds zijn. Maar Stefan, dit ook een gans verhaal.
3: Vroeger op vakantie met papa en mam. Oh, ik ben 17 jaar lang metgegaan met de caravan. Van Toezoet naar Westkapelle in Zeeland. Jong. Altijd naar dezelfde camping.
0: Altijd,
3: het was altijd een heel eenvoudige camping. Niks te doen, eigenlijk niks bijzonders. Maar we amuseren ons altijd heel erg goed. Dat kostte fietsen, dat kostte wandelen, we kosten binnen iedere steen op de hoek. Want we komen er tenslotte 17 jaar lang geweest. Maar het schoonste waar, toen ik een jaar of 15, 16 was, daar loopt op loopafstand een discotheek, België. De Hooizolder, een begrip in Zeeland. Nou, daar hebben we toch het late uurtjes gemaakt, door het Erpelenveld trucje komen, tot onder de oksels in de drek. Och jongens, ze zaten wie een kanon op een strandje liggen, smurgens om 1 uur wakker weer op, ja dan is het al middag. Zo goed wie een kreef. We hebben het allemaal metgemaakt. Leuke dingen met gemaakt, terug op de camping komen, op een jongerenveldje staan achteraan. Dus niet meer bij papa en mam, maar achteraan. En dan zoek ze de tentjes, de lampjes nog aan. En dan zoek ze hele rare fitnessbewegingen om het maar netjes te gooien. Ja, dan stik je straks nog weer tegen die tentnetten. Zeker, ja, ook dat hebben we metgemaakt. En toch worden we een schone deed.
0: Absoluut.
3: Gewoon in Nederland, niet weg. Niet naar Spanje heer. Vaster stoppen we altijd schilderijen. Want papa reed alleen maar over Nederland heer. En daar trokken we even met zien wie we de snackmoer compleet leeg.
0: Ja.
3: Dat blijven toch zo'n herinneringen. Toevallig zijn we vorig jaar, oktober, zien we daar zelf nog een keer truc geweest met de caravan. De broers ook nog op bezoekje komen. Waar het ook wel even weer leuk om weer daar eens te zien. Maar ja, zoals alles, waren er veel veranderd door de jaren heer.
0: Zeker.
3: Dus.
0: Dank voor die
3: dat zijn de vakantieherinneringen om mijn jeugd.
1: Je Walkman op standje Max.
0: Dat was Michael Jackson, ontzettend populair. Bracht eerst in de jaren 80 zijn album Thriller uit. Maar toen kwam dit. Hoe's bad? En dan vond je allemaal wel akelig al die clips die uitkwamen. Die duurden misschien wel af en toe 10 minuten. Zeker van Thriller. Maar dit was wel een hele stoere

0: Katie, zeg eens. Hoi, Michael Jackson. Dat is de vraag die we stelden. We gingen op vakantie in de jaren 80. We hadden een soort verhoog gehuurd van mensen die gingen met de caravan, met de ganse familie. De snack moet leeg gooien en nummer op. Roger, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pascal en Stefan.
0: Hallo, man.
1: Ja, in de jaren 80 gingen we weer met papa, mama en mijn broertje. Regelmatig op vakantie naar een Oostenrijkje, één keer per jaar dan.
0: Ja.
1: En dan gingen we naar Pension Carossa. En het hoorde dat we s'avonds eten wat de pot schaften.
0: Ja, ja.
1: En er ook iedere dag ook een beetje op de bar in mijn receptie wat er vanavond gekookt ging werden. En op een gegeven moment zoek mam dat we s'avonds leven kregen.
0: Leven,
1: hoor. Oh. Ergens van waar we mijn nek komen, dan is het al gebakken vergens weer.
0: Ik kan me voorstellen.
1: Goed, mam dat aangegeven aan die mensen van het pension. Oh, beregelen we het, de Utterpaal. Houden ze lever, houden ze gepaneerd, net zo in een schnitzel. En ja, dat was ook een regel. Als ze hun bocht niet leeg houden, ja, kreeg ze ook geen toetje. Dus ja, we deden altijd ons best om de tijgers ook meer gelijk te eten. En ik zit nog aan het schnitzel op de tijger liggen. Ik hol er een stuk van uit, duw hem in de mond. Ik bied twee keer.
0: Ja, dat
1: heb ik in de gaten. En dat voor geen schnitzel, dat wil even. Dus het komt mijn linie recht terug op de bocht. En die vrouw van het pension, die had het gezien. En die zegt van, de jongen is echt een leven. En ze hebben een echte schnitzel gekregen.
0: Oh.
1: En een goed toetje. Goedjes, Roger.
0: Roger, dankjewel. Ja, er moest toch auto gaan leren en zeker lever eten. Aha, the sun always shines on TV. It's the 80s week, Hebe L1. Jongens, kom er maar in. 80, hup.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Hey Remo!
10: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
9: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Goedemorgen, dit is het LE Nieuws. Meerdere politieagenten zijn gisteravond uitgerukt voor een melding van een steekpartij in Sittard. De melding van het incident in de wijk Wrangendaal kwam rond 9:45 binnen. Wat er precies is gebeurd en of er iemand gewond is geraakt, is niet bekend. De kabinetsplannen die op Prinsjesdag werden gepresenteerd vallen slecht bij bierbrouwers. Directeur Harry Meens van Alfa Bier uit Tull ziet de kosten toenemen als deze plannen doorgaan. Een belangrijke verandering is het verdwijnen van het zogenoemde kleinbrouwerstarief. Dat is een fiscale regeling die kleinere brouwerijen tegemoet komt. En met de introductie van een nieuw vignet hoopt de GGD meer scholen te overtuigen om te investeren in de gezondheid van jongeren. Tot en met november moet het concept gezonde school onder de aandacht worden gebracht bij schoolbestuurders. In Limburg worden de triolieren in Reuver en de Robbedoes in Vaals bezocht. Het weer in Limburg. Vandaag is er veel bewolking met hier en daar een aantal opklaringen. Het blijft tot in de avond zo goed als droog. Bij een stevige wind wordt het maximaal 19 graden.
14: Week. Dit is LA.

0: Ja, de breuken liggen klaar. Mochten zich zo meteen verder dat er een vette heavy plaat komt, dan gaan we wel even headbangen, Steve.
1: Wow. Dat nog de hele dag.
0: Ja, het kan anders morgen nog. En ik stond dan nu heb gedaan voor een kriebelde klein beetje. Toto, hier is Pamela, hier bij L1.
2: L1 Media Overzicht.
0: Dan gaan we maar eens even kijken wat er op dit moment allemaal in de wereld aan de hand is. En dan beginnen we even met de eerste dag van de algemene politieke beschouwing. En die hebben vannacht tot 2:30 geduurd. Belangrijkste vraag is met welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil samenwerken. Ja, 21-leider Eermans opende de deur om deelakkoorden met het minderheidskabinet te sluiten.
3: Ik vrees dat die totaaldeal, dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen. Of niet.
0: Maar daar ziet Jesse Klaver van ProNiet op te wachten. Hij wil liever dat het kabinet één groot akkoord sluit met links of rechts.
4: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
0: En de algemene politieke beschouwingen die gaan vanochtend verder. En dan is het de beurt aan premier Jette.
5: Ja, Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Nederland ging van plek 43 naar plek 46. En vorig jaar daalde ons land ook al 15 plekken op die lijst. De daling komt vooral doordat andere landen meer doen aan de genderkloof, zegt deze hoogleraar.
6: Waar Nederland nog wel een groot verschil laat zien is als het gaat om politieke invloed. En alhoewel het aantal vrouwen in de Tweede Kamer wel is toegenomen, is het aantal vrouwelijke ministerposten is wat achteruit gegaan. En we hebben nog nooit een vrouwelijke minister-president gehad.
5: Ja, een ander verschil is dat er in Nederland ook minder vrouwen zijn met topfuncties bij bedrijven. Bovenaan de lijst staan IJsland, Finland en Noorwegen. Vorig jaar daalde in Nederland al 15 plekken op de lijst.
0: En dan op de A15 bij Rotterdam laat Rijkswaterstaat op een deel van de Suurhofbrug minder verkeer rijden. De brug in 1974, ja, er zijn scheuren ontdekt. De brug stond al onder verscherpt toezicht omdat er recent een paar keer tegenaan gevaren was, zegt Rijkswaterstaat.
7: Bij die inspecties waren scheuren geconstateerd en later is geconstateerd dat die scheuren groter werden en ook vertakkingen hadden. En dat de zogenaamde hoofdligger, want daar zitten die scheuren in, ook begon te bewegen. De hoofdligger, dat is een hele lange stalen balk die stevigheid geeft aan de brug zelf en vooral aan het dek.
0: Twee rijstroken in de richting van de Maasvlakte zijn per direct gesloten. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Een ander deel van de Suurhofbrug wordt nu geschikt gemaakt voor twee richting verkeer. Het gaat zo'n 4 tot 8 weken duren. En volgens Rijkswaterstaat moeten weggebruikers toch rekening houden met een extra reistijd. 20 tot 30 minuten.
5: Oei. Nou, president Trump dreigt de Amerikaanse handel met de Europese Unie stop te zetten als de Europa en Canada nauwer gaan samenwerken. En gisteren deed de EU-voorzitter van der Leyen dat voorstel. Trump noemt die plannen lachwekkend en een vijandige daad.
8: If they do that, if Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
5: Ja, Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS. Ja, door het klappen van onderhandelingen over terugschroeven van handelsbeperkingen.
0: We zitten op vandaag, 17e van de 9e, 17 september 2026. Koning Willem-Alexander die heropent vanmiddag kasteel Huisberg in Ceresberg. In het Europese parlement in Straatsburg geeft de Canadese premier Mark Carney een toespraak. En NEC neemt het in de eerste wedstrijd in de Europa League in Turijn op tegen Juventus. We zitten nog steeds midden in de 80's. En in de 80's kwamen ook hele fijne rock ballads uit. Vandenberg, Burning Heart.
9: Toen Fly nog een gulden kostte.

0: Vandenberg, Burning Heart, Be Alleen in de 80s week. Oeh, 80s waren vet, maar de liedjes van Frans Pollux zijn ook vet. Vanochtend is een liedje van de IWG Del 2 en Oda aan het oeuvre van Frans Pollux. En we spreken hem straks hier in de uitzending.
1: Wat deed jij in de jaren 80?
0: Nou, ik weet nog wel iets vroeger in de jaren 80 deed je. Toen ging zoveel met de pap, ze zei van wet ze wat, pakken ze een eikrant. Die eikrant die werd op de toffel uitgelacht. En in één keer kwam er een grote zak met apenneutjes, wat er wel pindas kwamen op toffel. Dan gingen we samen pindas doppen, zo is dat hoort. Dat was heerlijk om te doen. Maar ja, die pindas die kwamen uiteraard allemaal uit het buitenland. Maar ja, we hadden een ander klimaat hebben we natuurlijk. Hè. En een warmer klimaat werden ze normaal geteeld. Maar die komen eigenlijk uit Noord- en Zuid-Amerika en China. Maar Timo Bordinek uit Kessel, die dacht er gans anders over. Door het veranderde klimaat moet het ook mogelijk zien om die pindas bij ons te kunnen doppen. Loest om maar mij.
2: We hebben dit jaar 150.000 zaadjes gezaaid. Pindas die worden eigenlijk voornamelijk in Noord-Amerika, Zuid-Amerika geteeld, China. Dat komt vooral omdat het weer daar beter is, waardoor je ook een langere goede periode hebt. Ja, toch omdat het weer verandert en het klimaat opschuift, ben ik toch gaan proberen of het hier ook kan. En het is gelukt. De plant heeft zich goed kunnen ontwikkelen. Rond de 70 tot 100 pinda's aan de plant. Dus we hopen dat we een goede oogst hebben dit jaar.
0: Ja, ik hoop het ook, jongens. Zo gaat het zien. En dan hebben we de Limburgse fly, Limburgse pinda's. En nu de 80's, Donna Summer, Stadium van die band. Hier bij Alain, bij Pascal en Stefan.

0: Wat een goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt! Ja, niet te geloven, zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar.
1: Het is weer L1.
0: De titel is voor ons.

0: Terwijl Zoelaas dat ze minder naar de kapper ging. Want die horen ze zo lang geruid dat ze denkt van nou, van weer 4, 6, 7 weken kost het misschien een keer naar de kapper. Nu is het 3 weken en dan moeten ze weer gemillimeterd weren. Bas van Schoen, zeker die artiesten destijds, hadden allemaal zo lang horen dat ze dachten van zichzelf, wauw, wie kriest het kloor? Elke morgen in plaats van dat ze met de tandenbos al 5 minuten door de mondjes heeft te reuren, geeft ze nu even 5 minuten feunen. Wat dat moet gebeuren. Nou ja, feuren mezelf doen door al die joren niks meer over zijn kop eigenlijk. Maar je ziet natuurlijk wel dingen bij Stefan die ze dus kent verangeren door middel van een prukske. En dat prukske heb ik ook aan dicht gegeven. Hoe is die prukske eigenlijk? Ah, dat is een prukske. En we hebben het ook gezegd van, nou, we hebben foto's gemaakt middels AI, wat heel fijn is. En dat kent zich ook nog steeds door. Morgen gaan we immers voor verwennen met een vinylpakket en een echte platenspeler. Maar goed, als ze dingen een klein beetje tot ethische figuren wil ze omtoveren, dan kent dat. En dan hebben ze nemmig aan nog lange hoor. Goed. Die lange hoor kunnen we wel even verregelen, want we hebben zelf geen pruken meegenomen. Sorry, vermiet ze even televisie kijken. En als ze niet kijkt, dan zou je denken van, doet u mij zo meteen in de auto of was ook bus of op die werk? Want we hebben beloofd dat we toch een klein beetje zouden headbangen.
1: In de auto?
0: Ja, kan ze met de kop zweeën. Oh. Dat geeft natuurlijk. Hè. Okay. Ik heb je een pruik op. Wie zit het?
1: Ja, ethisch, hè?
0: Dit is echt ethisch. Ja. En wie ethisch doet ook best wel stevige muziek. Zullen we even een klein beetje met de kop zweeën zo meteen?
1: Prima.
0: Kom maar door, dan komt er. 1, 2, 3 en hop!

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo.
2: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
3: Stiel heggenschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van Voordeeluitjes.nl.
4: Hey Raymond!
5: Je geniet van een zachtere huid met een Raymond waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Hey Raymond!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Meerdere agenten zijn gisteravond uitgerukt voor een melding van een steekpartij in Sittard. Wat er precies is gebeurd en of er iemand gewond is geraakt, is niet bekend. De kabinetsplannen die op Prinsjesdag werden gepresenteerd vallen slecht bij bierbrouwers. De directie van Alfa Bier uit Tull ziet de kosten toenemen als deze plannen doorgaan. En met de introductie van een nieuw vignet hoopt de GGD meer scholen te overtuigen om te investeren in de gezondheid van jongeren.
12: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
14: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
13: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
15: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
13: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18.
16: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
17: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade.
18: Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
19: Met onze chocolade.
20: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
21: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
22: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
23: We schuiven het niet onder stoelen of banken. Retailpark Roermond heeft alles voor een sfeervol thuis. Kom en profiteer van waanzinnige woondeals bij Retailpark Roermond.
22: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek voor heel Limburg.
24: Corto Clinics is de enige orthopedische kliniek in Europa die zich volledig richt op heup- en knieartrose.
25: Vanaf het eerste gesprek tot je herstel begeleiden we je stap voor stap.
24: Corto Clinics, persoonlijke aandacht tijdens je hele zorgpad.
26: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de

0: hippies eten, spitting image, kennen ze het nog? Die poppen allemaal, gemaakt door England, bij de BBC ook gezonden, kwam ook in Nederland. En Genesis, geboekt voor de clip van Land of Confusion. Wat heerlijk die 80's.
1: 80's week.
0: Straks gaan we bellen met Frans Pollux. Van overigens van Oda en oeuvre van hem. Liedjes voor de eeuwigheid, deel 2. Kunnen CD en LP met 14 nummers. Allemaal nummer van Frans Selma, Dikke Oesjebaard, onder andere Kitty Roever, Kwante Hippe, Dwayne Hornbach. En natuurlijk nummer op Net Uit Bed. Ze zijn er allemaal bij vanavond. Dat gaat er gebeuren. We zijn toch wel benieuwd wie Frans er zelf allemaal over denkt. Dat op vanavond zelf is een keer helemaal in de belangstellingstijd. Daar heb ik het vroeg nog in jaren 80. Kent ze nog de vergeten snoepjes uit de jaren 80? Had ze bijvoorbeeld de bazooka. Dat was van zijn kauwgom in zijn kleine stripjes. De tattoo gum. Van de kauwgom was van zijn tielijke tattoo-kost maken. Of de treats. Chocolade met pinda's. 1983 vervangen door de M&M's en de pinda's. Ja goed, dan zo nog de Bambits. Dat was de vroegere sokkenvrije kauwgom. Maar ja, goed, dat was allemaal jaren 80, hè? We moeten gewoon een klein beetje nadenken over de gezondheid. Dat we niet te veel snoepen en zo. En met de introductie van een nieuw vignet hoopt de GGD meer soelen ervan te overtuigen om te investeren in de gezondheid van jongeren. Toen in november met het concept Gezonde School. Dat werd dan onder de aandacht gebracht bij schoolbestuurders. En onze verslaggever Maurice de Heus is bij Sint-Meertens College in Heerlen.
2: Gezonde voeding is een van de pijlers onder het concept Gezonde School. Waarvoor deze maand een nieuw vignet wordt gelanceerd. Want de gezondheid van met name de zuid.

0: Limburgse jeugd blijft slechter dan gemiddeld.
1: Ja, daar baart ons zeker zorgen. En dat zien we ook wel in eigen onderzoeken die we doen. We doen ook regelmatig zelf onderzoeken daarna.
0: Een campagne rond het nieuwe vignet Gezonde School reist deze maanden door het land. 14 oktober wordt Zuid-Limburg aangedaan. En deze voetbaltrucs die horen bij de aanpak om jongeren te laten bewegen. En met een gezonde kantine is de hoop dat de eetgewoontes ook mee naar huis worden genomen.
2: Nou, we hebben de gezonde schoolkantine met een gezonde kijk op catering. En daar zie je bijvoorbeeld dat de broodjes, de gezonde broodjes vooraan liggen. We hebben verkoren broodjes, we hebben fruit, we hebben fruit of water met fruit erin. En de iets ongezondere producten die liggen wat meer uit het zicht. We hebben geen gefrituurde items meer, alles komt uit de oven. We hebben watertappunten, zodat alle leerlingen ook voldoende water kunnen drinken.
3: Ja, er zijn heel veel opties op school, maar zodra er fruit staat, gaat wel iedereen naar het fruit toe. Dus het heeft wel goed ervoor gezorgd dat veel meer leerlingen fruit gaan eten.
4: Maar heel vaak hebben we tussenuren allemaal verschillend op de dag, dus het is altijd wel aanbod voor leerlingen.
5: Ja, goed, dat is natuurlijk wat de komende jaren denk ik steeds meer aandacht gaat krijgen.
0: De coördinator Gezonde School spreekt in avondgasten over de uitdagingen van scholen om gezonde keuzes te blijven aanbieden. Want Sintermeerte kwalificeert bijvoorbeeld niet voor het Europese fruitprogramma. Die 4000 euro betalen ze zelf. En doordat hun studenten net niet arm genoeg zijn, mist Sintermeerte ook andere subsidies.
6: Ik heb vanmorgen nog zitten tellen. Als we 35 kinderen meer zouden hebben waarvan de ouders of de gezinnen zeg maar een laag inkomen hebben, dan zouden we dus wel subsidie krijgen. Maar we missen dus 3% aan kinderen. Ja. En juist dat verschil maakt dat we dus geen subsidie krijgen. Terwijl dus wel meer dan 300 kinderen op school eigenlijk uit gezinnen met lage inkomens komen. Ja. En dus ook soms met honger naar school komen. Ja.
0: En dat is de meest kritische noot bij de start van de nieuwe gezondheidscampagne. Het beleid is te incidenteel, te veel afhankelijk van hoe de politieke wind waait.
1: Dat is mooi voor een jaar of twee jaar, maar preventie vergt lange termijn resultaten denken. Dus ik denk ook dat daar ook de financiering wat meer structureel zou mogen zijn. Dus dat uiteindelijk voor de lange termijn dan zijn effect heeft, ook op de gezondheid.
7: Investeren in de gezondheid van jongeren hadden huurders HBL-lijn. De campagne De Het Gezonde School werd onder de aandacht gebracht bij schoolbestuurders. Dit is L1, terug naar de jongens achter met Nick Kershaw, The Riddle.

0: is dit lekker, jongens. Hetzelfde, net zo lekker als een ijsje. Een heerlijk ijsje. Voor mijn achter de rug hebben we misschien wel voor de zomer. De zomer van 2026. We buggen terug naar de jaren 80. Een decennium waar de muziek groter was, kleurrijker en soms heel veel over de top. Met grote sterren, lang horen en schoudervullingen. De ganse week hier bij alleen. De week van de jaren 80. Gigantische hits en platen die ze na 1 seconde al herkenden. En ook Spandau Ballet met Only When You Leave Her, zeker wie. En dat doen we straks ook nog weer bij Rian. Maar we gaan toch even kijken vanavond, want dan zit er ook wat speciaals te gebeuren. Leedjes voor de eeuwigheid deel 2. Dag van de Limburgse Leed voor de jubileumeditie met een historisch project. En hier zet het oeuvre van de zanger Frans Pollock centraal. En hij deed destijds, 27 jaar geleden, ook mee aan het eerste gedeelte met Frans Boermans. Dit drukte toch wel een stempel op de Vastelovense muziek, op de Venlose muziek. Maar ja, Frans Pollock duidt het nu een decennia later. Fantastisch. Bepalend, vernieuwend, krachtig, nummer op. We hebben de Doezenpoort nu aan de telefoon. Frans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, vanaf is dan een keer de schijnwerpers op dicht gericht. Wie vult het? Is toch anders dan zelf op de bühne staan, hè?
1: Tikkeltje ongemakkelijk, dat geef ik wel toe. Maar ook super eervol. Ja, ik kon in de zaal staan en er waren allemaal mensen gewoon liedjes van mij zingen. Dat is, ja, eervol.
0: Het kwam de boete, dat het ging dit keer over dicht. Wat dacht ze dan bij zichzelf, hè? Waarom ik?
1: Nou ja, kijk, Frans Boermans is op de eerste plaats normaal doen ze dit pas als ze dood is. Of ja, als ze bijna dood in het grond is. Of als ze heel willen dat ze stopt, van oké, nu is hier gewoon klaar met dicht. Nu kiezen ze een medaille of de kiezen ze een project aangeboden. Dus dat schoot ook wel even door mijn kop. Maar nogmaals, het is gewoon, ja, het is zo eervol dat het ongemakkelijk duurt. Het is een eerbetoon van al die mensen die meedoen, van de organisatie die dit gans op touw heeft gezet, van mensen die dan, want het was ook nog een soort van crowdfundproject, die op voorhand jouw geld indouwen. Dus van alle kanten zien het eigenlijk een soort van schouderklopjes. En dat, ja, dat vult ook wel een beetje gênant.
0: Om toch maar een klein beetje in de jaren 80 te blijven deze week. Het is eigenlijk een beetje Mies Bouwman en in de hoofdrol vanavond, hè?
1: Ja, alleen weet ik nu al van tevoren weer allemaal de bühne op kunt lopen. In de hoed, maar dan had je een verrassing.
0: Zeker dat. Nou, ik noem even een paar namen. Die nu kameraad Marinho natuurlijk, die ook al zei van, nou, ik sting vreugde te kijken tijdens de parkvierste nog niet de lot. Toen zei ik, pap, dat wil ik ook. Goed dat gisteren even voorbij komt op de socials. Natuurlijk ook Bart Storken, de Kwantenhippen, Evel, de Herfsthanenband, Nerud Bad, neem ze allemaal maar op. 14 nummers zijn er gemaakt voor een prachtig album. Hebben ze alle 14 al gehuurd, Frans?
1: Nee, dat wil ik niet. Nee, ik heb alleen de liedjes gehuurd die echt al gereleased zijn. Er zijn er een paar naar boete gebracht. En de rest heb ik niet gehuurd. Die kon ik echt vanavond voor de eerste keer huren en zien. Dat liep me het allertofste.
0: Hebben ze wel de gitaar op de nek vanavond?
1: Ik, hè?
0: Ja.
1: Ja, ik heb de gitaar wel ook aan de zijkant staan. En volgens mij is het de bedoeling dat ik ergens ook nog een liedje zing. Kijk of ik dan een liedje van Frans Boermans kon zingen. Dat liep me dan.
0: Ben je werd gewoon meemaken. Ik ben er bij vanavond. Maar ik neem ook wel aan dat ze een hele grote troon er neer gaan zitten voor dicht. Dat ze die toch ook wellicht dadelijk komt de burgemeester binnen. Dan denk je niet helemaal dat ze in de brok in de keel kriest.
1: Ja, en dat ze eerst allemaal mijn rink moeten komen krassen. Dat is dan...
0: knielen. Ja, de wet vindt het gek natuurlijk, hè. Hey, vanover is al die artiesten die ze zelf ook ontzettend goed kent. Wil kijk ze zelf het meest in oorden? Of denk ze van, laat het maar gebeuren vanavond?
1: Sowieso er één. Maar ja, kijk, Ruud en Bram. Ruud Stikkerbroek, dat is mijn beste kameraad. En ik ga ook op de bühne staan. En die kon, dat zien vast de zingers, maar die kon echt iets totaal buiten hun comfortzone doen, heb ik al begrepen. Ik heb het liedje nog niet gehuurd. Maar door kijk ik wel naar uit.
0: Ja, ik zocht het gisteren ook voorbij komt dat ze het ook zeiden van ja, dat is inderdaad niet wat vind je normaal allemaal doen, maar we gaan het wel allemaal doen. Ik gewoon het meemaken zeggen al, de nacht van de Limburgse Leed, dat komt er zelf aan. Wie geeft zich dat beleven? Want dat is eigenlijk de zolderlicht er nou, hè?
1: Ja, dan moet iedereen naar Venlo komen. Als ze dan nooit is meegemaakt, dat is super sfeervol. In allerlei kroegjes Limburgstalige bandjes of dialect acts. En een groot podium voor het stadhoes met boete optreden. Maar gewoon de sfeer in de stad is dan zo tof. De geest van optreden en overal zussen toffe dialect acts die ze of nog niet kent of al heel goed kent. Het is een soort vaste loven, maar dan een en avond alles samengepakt. Dus kom naar Venlo, zaterdag.
0: Vanavond ga je dan Dave Frans. Heb ze ook een klein beetje de zakdok erbij?
1: Dat komt straks. Ik ben nu mijn wenkbrauw aan het epileren. En ik ben mijn hoofd netjes aan het doen. En mijn borst aan het strieken. En ik kom ik dadelijk de visagie in. En dan kan ik alles doen.
0: En flink zelderen. Hè? Zeker in de jaren 80 waar we bij Alleen zitten. Als Stichting even terug is naar de jaren 80, wat denkt ze daar meteen aan?
1: Schoudervullingen,
0: zeker. Ach, ja, van die hele foute, vieze kleuren waren net, hè. De moeder zelf gebreid had. Frans gaat ervan genieten vanavond. En dan, ja, weet ik zeker dat ze er een geweldige oor van gebeurt.
1: Ze drinken er een vanavond.
0: Gaan we zeker doen, dank je. Pet Shop Boys, alles allemaal maar. Nu hier bij L1, in de L1 Jonge 80 Week.

0: van de dierenwinkel, de Pet Shop Boys en Always On My Mind. Hier bij L1 in de L1 ochtendshow, waar we midden in die jaren 80 zitten. Heerlijk om even alles weer terug te huren. En die jaren 80 had zo'n boekser. Ze hadden een bepaalde naam. De naam heb ze nodig, want hoe heb ze meegedaan? Werd ze weer met is deze ochtend?
1: Met wie drinken wij deze ochtend koffie? Geef het door via de gratis L1-app.
2: Wat herinner jij je nog van die 80's?
3: De ex-Beatle John Lennon is dood. Zijn vrouw Yoko Ono was erbij toen hij in New York vermoord werd.
4: Dit zijn de jaren 80.
2: Bij L1.

0: Boedeloe.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend, lekkere bak vol karakter.
3: Of je nu zorg of agogisch bent opgeleid, werken bij Vivantes.nl.
2: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
3: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
4: Zei jij nou 200 euro?
5: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
2: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
8: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. In een gebied van ongeveer 60 hectare in Nationaal Park de Mijnweg zijn grove dennen aangetast door de Sphaeopsis-schimmel. Hierdoor is een deel van de bomen dusdanig verzwakt dat dit voor onveilige situaties kan zorgen. In plaats van dennen komen toekomstbestendigere bomen. Met de introductie van een nieuw vignet hoopt de GGD meer scholen te overtuigen om te investeren in de gezondheid van jongeren. Tot en met november moet het concept Gezonde School onder de aandacht worden gebracht bij schoolbestuurders. In Limburg worden de triolieren in Reuver en de Robbedoes in Vaals bezocht. En meerdere politieagenten zijn gisteravond uitgerukt voor een melding van een steekpartij in Sittard. De melding van het incident in de wijk Wrangendaal kwam rond 21:15 binnen. Wat er precies is gebeurd en of er iemand gewond is geraakt, is niet bekend. Het weer in Limburg. Vandaag is er veel bewolking met hier en daar een aantal opklaringen. Het blijft tot in de avond zo goed als droog. Bij een stevige wind wordt het maximaal 19 graden.
9: Deze hele week, ethisch week.
10: Dit is L1.
9: 80's Week.

0: wereldkundig te maken. Love is the Matches. Arthur Baker in de Backbeats is april CBL 1. In de 80's week. Wou we pakken koffie weggeven. Zoom maar. Stefan! Kom eens even hier. Want Stefan heeft een hele grote tas bij zich. Daar zit het koffiepakket van vandaag in. En daar heb ze zich vandaag voor op kunnen geven. Dan moest natuurlijk wel het codewoord weten. En de codewoord gaan we zo meteen maar even vragen. Want als het goed is heb ik Evelien de Bruin uit Borg aan de lijn. Evelien, goedemorgen.
1: Ja, dat klopt. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Werd zich nog net door een Born die dafjes werden gemaakt?
1: Ja, zeker.
0: Dat is lang geleden alweer, hè? Volgens mij ook midden jaren 80.
1: Ja, ik ben zelf steeds van Born. Maar mijn man is van Born. En we kennen ons al van de jaren 70. Dus,
0: Oh, maar dan heb je de jaren 80 dus samen heel fijn doorbeleefd.
1: Ja, joh. Ja.
0: Wat kent ze zich allemaal nog herinneren? Wat was de muziek waar ze vroeger naar loesterde?
1: Muziek moest vroeger naar loesterde.
0: Ja.
1: Ja, eigenlijk nog hetzelfde wat ik nu ook doe.
0: Oh, oké. Okay. Maar die jaren 80 die past wel lekker bij dit.
1: Wel de Beatles, de Beat Boys en die allemaal.
0: Oh, dat is de jaren 70 zelfs, hè?
1: Ja.
0: Heerlijke muziek. Maar goed, wat ook lekker is, dat is koffie.
1: Ja, zeker. Daar ben ik eigenlijk een liefhebber van.
0: Een liefhebber van koffie. Ja, dat zou schoon zien als ik er vandoor is met een koffiepakket. Maar dan moeten we wel van dingen even weten. Wat was het codewoord van vandaag?
1: Arnold van der Leyden.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Arnold van der Leyden. En wat deed hij eigenlijk in het dagelijks leven?
1: Een bokser.
0: Een Limburgse bokser. Nou, is dit een paar heugen dan mis het wel. Nou, Stefan. Ik heb
1: gewoon op de Olympische Spelen, hè?
0: Ja, ze dat maar wet. Ja, een kanjer is het, hè. Kanjer zoet de provincie. Maar ja, ik was nu ook een kanjer, want ik heb ze gewonnen, Evelien. Een heel fijn koffiepakket. Stefan, pak het eens goed. Wat zit er allemaal in, man?
2: Nou, kijk eens daar. Een koffiepakket. Ja, hier.
0: Daar zit de koffie in.
2: Ja, natuurlijk. Want
0: Evelien, heb ze wel eens zo'n koffiemulken van vroeger?
1: Dat heb ik wel gehad, ja.
0: Ja, maar...
1: We hebben het toevallig... Wij
0: gedoen
1: niet van vroeg
0: zin, van
1: mijn groot
0: huis
1: naar een appartement.
0: Oh, zo. Ja, op een gegeven moment moest kleiner geworden, hè?
1: Dan moet
0: je
1: een
0: opruimen, hè? Ja, zeker. Maar ik ken er wel een mok bij, want heb ze ook een vriend, Stefan.
2: Ja, zei een mok, ja.
0: En kuksken zit er ook bij.
2: Kuksken, ja.
1: Nou, lekker.
0: Heel veel van speculaasjes.
1: Dat zeker.
0: Nou, dan krijg je er ook nog toe bij.
1: Aangeklede kop koffie, hè?
0: Zeker, dat is, zo kent ze het heel fijn, heb ze het mooi verwoord. Gisteren dus een hups koffiepakket van Refill. Ik wens het al veel, zet er veel plezier mee, want is eerst, ik ben een echte koffieleut. Hoeveel bekjes drink je 's morgens?
1: Nou, het is wel eens een grote mok.
0: Een grote mok.
1: Ja, en
0: mijn loer afval verder
1: drink ik een kleiner
0: testje. Nou, dus over een dikke drie kwartier, dan ga je een kleiner
1: testje
0: drinken.
1: Ja.
0: Goed, we gaan de koffiepakket naar je opsturen, hè?
1: Ja, fijn.
0: En die groeten allemaal in Borg, hè?
1: Ja, ik geef heel veel succes met het programma.
0: Dankjewel, vind ik fijn
1: natuurlijk. Bedankt.
0: Heer gedaan. En we gaan terug door de jaren 80. Och, kent ze Pelleboer nog?
3: L1 Ethisch Week.

0: Morgen ging de verdomme het koffiepakket van vandaag. En morgen doen we het uiteraard weer. Volgende week ook. We hebben er nog 6 liggen, uur. Maarten, maar niet ruik, uur.
1: L1.
0: Level 42, To Be With You Again. En morgen geeft er ook goed een platenspeler. Een echte ayurwetse vinylplatenspeler. Was ze die singeltjes op gaan draaien? Was ze vroeger zo lekker op gedanst? Heb ze zelf van die eigen zondagsgeld hebt gekocht? Dat ze ging dat een singeltje 5 gulden of 6 gulden 50 kostte. En zo vredig naar de winkel ging ze om een top 40 blaadje te holen. Maar goed, we hebben natuurlijk ook een hele stapel van Neil de Bie. We hebben de LP van de nacht over de Schientaler. De zonnige kerstmis van Bebby Kraft. Maar dan moesten we de waarheid doen. Dan moest onze fototool gebruiken. Gang even naar onze socials. En ik zichzelf verethischen. Achter ons, als we s'avond toe voorbij komen, allemaal van die foto's van mensen die zichzelf al in de jaren 80 hebben omgeturnd, zeg maar. Dan zit dat ook dus. Kan het zomaar zien dat hij morgen hier bij ons in de studio zit en dat is de ayurwetse platenspellencrisis. En ook gewoon al die mooie vinylplaten. Dit is ook vinyl, officieel. Maar goed, we hebben van een cd'tje afgeholpen en kraakt het minder. Even terug naar het begin van de jaren 80. Ze kwamen uit Australië, Man at Work, Overkill, Noobie, L1 in de jaren 80 week.

0: Overkill van Mad at Work. Begin van de jaren 80 was dit een grote hit.
1: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de 80's.
0: We hadden de vergeten snacks eigenlijk van vroeger. En de huurde de treats eigenlijk ook bij. Maar toen kreeg ik een appje van Hans. En Hans zei, nou, ze bestond nog. Wel in een ander jasje. Heeft er zelfs een foto bij gedaan. Vroeger zaten ze in een verpakking met geel en met broen. Nu zitten ze in oranje met broen. En hij kwam ze tegen 2 jaar geleden in Frankfurt in een winkel. Ze hebben voor mij genomen door het Limburgse land. Ik ken daar nog zelf een klein beetje van genieten. Nou, schoon om te weten dat er toch nog van die vergeten snacks zien. Die op dit moment weer ergens anders nog een keertje naar voren toe komen. Zo meteen, gewoon de ethisch gebeuren verder. De ganse dag door hier bij L1. En avond moeten we zwijgen. En dat zag ze net ook al. Want als ze mij kijkt op televisie, zien we rondleidingen hier bij L1. Dat is ook schoon om eens een keer bij ons hier te komen kijken. Zo'n rondleiding kan zich aanmelden via onze site L1.nl. Schoone dag. Zo meteen meer ethisch. Hey, bedankt ze van de Bee Gees. You win again.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Politieagenten zijn gisteravond uitgerukt voor een melding van een steekpartij in Sittard. Wat er precies is gebeurd en of er iemand gewond is geraakt, is niet bekend. In Nationaal Park de Mijnweg zijn grove dennen aangepast door de Sverupse schimmel. Hierdoor is een deel van de bomen dusdanig verzwakt dat dit voor onveilige situaties kan zorgen. En met de introductie van een nieuw vignet hoopt de GGD meer scholen te overtuigen om te investeren in de gezondheid van jongeren.
11: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan, moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt, is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en 1 graadje warmer.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit...

Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. WL1 in de 80's week. Hele goedemorgen, leuk dat ze op BB is. Ik kreeg al een appje van Peter en ik ben al aan het appen met Carolien. Want dat zegt, hey, ik mis nog wel het Nederlandse groepen. Vitesse, Spargo, Roberto Giacchetti en de Scooters. Nou, Spargo heb ik volgens mij gisteren gehad, Carolien. Maar Vitesse, dat is nog wel een goeie. Dan ga ik zo meteen eens even nou kieken. Eerst komen we hier in de ganse provincie, bijvoorbeeld in Leudal en Peel en Maas. Want daar hebben 4 hengelsportverenigingen hun krachten gebundeld. En dat levert hun veel jeugd op door gezamenlijke jeugdcursussen, wedstrijden en gratis visvergunningen uit te delen. Is het aantal jeugdleden flink gegroeid, met inmiddels honderden jonge hengelaars op de ledenlijsten. Neven het enthousiasmeren van de jeugd voor de natuur helpt die samenwerking de clubs ook bij uitdagingen zoals aanhoudende droogte en stijgende materiaalkosten. De vuurzetters sluiten een toekomstige bestuurlijke fusie dan ook niet uit. Maar voor nu is dit al een succes en misschien nog wel een tip voor andere verenigingen ook. Dan nog archeoloog Bob Berenhouten presenteerde een biografie over het leven van Jo Stoel, beter bekend als Juffrouw Stoel, de Lommelse amateur-archeoloog en oud-onderwijzeres, die overleed zo'n 10 jaar geleden. Maar volgens haar zit het aan de basis van het behoud van iconisch regionaal erfgoed, zoals Kasteel Arsen, de Arsense Watermolen en de Schanstoren. En met het boek wil Berenhout haar cruciale rol als aanjager van het lokale cultuurhistorische behoud definitief vastleggen voor toekomstige generaties. Dat wordt dus binnenkort gepresenteerd en dat kent ze vinger op de website van Omroep Venlo. Hier kon ik weer met de 80's. Straks Cutting Crew en I Just Died in Your Arms, maar eerst Johnny Kemp.

0: Cutting Crew and I Just Died in Your Arms Tonight.
1: LA.
2: 80's Week.
0: In de 80's Week komen alle klassiekers voorbij. Maar, zegt Peter, er is eentje die ik nog niet heb gehoord. En aan de ene kant ken het niet, maar aan de andere kant ken het ook wel. Want het is een 80's. En het is nog maar 100 dagen tot kerst. Maar om de Wham met Last Christmas te draaien, ik weet het niet zeker. Ik heb ook Wham met I'm Your Man nog klaarstaan. Dus wat mij betreft, bepaalstig. Stok publieke omroep. I'm Your Man. Of Last Christmas. Ik wil het best doen, want het is 80's. Het is 1984. Het kan gewoon. Ik doorbreek geen enkele regel, geen enkele wet. Behalve misschien de wet dat als het boete niet wet is, dat ze nog niet aan Last Christmas moest beginnen. Maar ik laat het dan nog. Check maar een appje. Dan nog een grote Nederlandse hit uit de 80's. Zie hij een van de beste drummers destijds. Drummer en oprichter en ook wel aan de oorsprong van deze hit. Want het is deels gebaseerd op zijn eigen liefde. Geput uit zijn eigen leven. Alleen gaat het niet per se over Rosalind. Het gaat over Andrea Bach. Een Duitse geliefde. Hoe met Herman van Boeien een dochter kreeg, ook Joey. Het werkte voor een platenmaatschappij in Hamburg. Het woord Globetrotter ging de hele wereld over en ze komen elkaar tegen. Vonden allemaal erg charmant, maar Andrea toch niet zo. En dus wordt het Rosalind, een van de grootste hits van Vitesse, nu op L1.

Vitesse en Rosalyn. Nou, Peter Dubs gaat losgemaakt. Want ik ken alleen maar... Ja? Kom maar op met Last Christmas. Want in sommige winkels zussen de kerstspullen al. Gebroken al zin in. 100 dagen duurt me nog veel te lang. Ineke, Willem, Huren, Mark, Ria, Abel, Peter. Dankjewel voor uw appjes. We gaan er gewoon al aan beginnen. Last Christmas van Wham.

0: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
1: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots, powered in Wuurselen.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van... Voordeel.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst. Van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: 10:30, het L1 Nieuws, hoor je van Paul Verstegen.
10: Goedemorgen, Rian. Een deel van de dennen in Nationaal Park De Mijnweg is aangetast door een schimmel. De bomen zijn daardoor dusdanig verzwakt dat ze worden vervangen door nieuwe exemplaren. De zwakke bomen kunnen namelijk voor onveilige situaties zorgen voor wandelaars en fietsers, aldus Staatsbosbeheer. De vervangingsoperatie start dit najaar. De GGD gaat extra campagne voeren om scholen mee te laten doen aan het concept gezonde school. Deze aanpak besteedt veel aandacht aan voeding, sport en welzijn van kinderen en pubers. Tot en met november moet het concept gezonde school onder de aandacht worden gebracht bij schoolbestuurders. Limburg startte in 2015 met de gezonde school met meetbaar succes. Leerlingen hebben een gezonder BMI, de rekenresultaten gaan omhoog en de scholieren zitten beter in hun vel. Een 76-jarige man uit Nederweert is het slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude in zijn woonplaats. Een man die zich voordeelt als bankmedewerker wist de bankpas en de pincode van het slachtoffer buiten te maken, waarna er 1000 euro werd gepind. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe de man probeerde uit het zicht van de camera's te blijven. Hij droeg een kledingstuk over zijn hoofd om zijn gezicht af te schermen. De verdachte krijgt 2 weken de tijd om zich te melden. Daarna wordt de foto herkenbaar gedeeld. De kabinetsplannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd vallen slecht bij bierbrouwers. Directeur Harry Meens van Alfa Bier uit Tull weet zeker dat de prijs voor een pilsje stijgt als de plannen doorgaan. Een belangrijke verandering is volgens Meens het verdwijnen van het zogenoemde kleinbrouwerstarief, een fiscale regeling om kleine brouwerijen te steunen. Het weer, ondanks Last Christmas daarnet, kreeg het een beetje koud, maar daar trekt het weer zich er weinig van aan. Het is overwegend bewolkt en af en toe een opklaring. Het blijft tot in de avond zo goed als droog en het wordt zo'n 19 graden.
9: Ik kreeg ook een appje van Leon Paul. Die zegt, hoi Rian, beetje onwerkelijk, maar wel leuk. We zijn op dit moment op 1100 meter hoogte met een jeep in de berg op het eiland Samos. En hebben dus net met 25 graden Last Christmas gehoord. Ik heb een filmpje dat ze door rond een trieën zijn en dat oete auto. Ah, het is echt nog maar 100 dagen. De wet is wie snel de tijd geeft. Dus de best maar weer voorbereid.
10: Zo is dat.
9: Dankjewel, Paul.
10: Joep.

Het over de muziek uit de 80's. Goed, bij Pascal vanmorgen al over het snuts uit de 80's. Dat kent ze wel, Agat van Messen. Maar ik wil het ook even hebben over de computerspellen van de 80's. Want dat wordt toch wel het jaar hoe het met begoos. In ieder geval, 1980 wordt toch het moment dat we voor het eerst dit hoeten.

begeleiden ook goed. Of dat ze vooral goed, dat ze weer af wordt, weer gegrepen door zo'n spook. Heb ze misschien gaat anders gespeeld? Donkey Kong of Tetris? Is er een spelletje wat ze nog wel eens zou willen spelen? Gerrit Hilger van dich, want dat begon ze toch wel alles. En misschien wordt wie het simpeler wordt ook wel leuker. Laat het me weten. Bruce Springsteen.

0: toch een van de meest iconische lui uit de jaren 80. Ja, ja, en Dave Stewart. Maar voor mij wordt het Annie Lennox. En dan huurt ze heel vaak Sweet Dreams. Maar wie fijn is het om nog eens Here Comes the Rain Again te huren. Doe het ze met de L180's Week. En natuurlijk zitten metzingeren ook in het teken van de jaren 80. Ik ken al veel suggesties voor, dus vind ik eigenlijk wel leuk. Ik hoef niet eens echt op te roepen tot een meezinger aan zich. Want ik ken al zoveel suggesties tussendoor binnen. Roberto Giacchetti en de Scooters was al genoemd. Ik kreeg al wie Richard Marx, Right Here Waiting heb ik nog niet gehoord. Dat zet Ria nog. Maar misschien heb ze echt nog wel een leedje van. Ze zegt, hey Rian, zou ik kunnen zien dat ik het al helemaal te huren? Bij dich, bij Pascal, bij Ruben, bij Stefan. Maar toch zou ik dit liedje nog eens willen huren, want dat was voor mij echt het ethisch gevoel. Of daar hing voor mij een bijzondere herinnering aan vast. Mink de Vil, ken ik binnen van Journey en Demasiado Corazon. Mink de Vil is immer groot wat mij betreft. Dien suggestie is ook nog immer van harte welkom. Welke klassieker uit de ethisch wil Stigger huren, is eigen metzinger. Zijn heel graag komen in de L1 app.
1: Heb die verzuskut, kom in de show, hey, bij groeten, regie.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een klein deel van de dennen op Nationaal Park De Mijnweg is verzwakt door een schimmel. Vanwege de veiligheid worden ze dit najaar vervangen. De GGD gaat dit najaar actief campagne voeren om schoolbesturen te overtuigen te investeren in de gezondheid van hun leerlingen, met onder andere meer sport en aandacht voor goede voeding. En een 76-jarige man uit Nederweert is €1000 armer, omdat hij slachtoffer is geworden van bankhelpdeskfraude.
9: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vast vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goedboeren.
13: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de...

0: a little bit more. Dat is een van de vuurbeelden van 80s songs die we nog allemaal met kunnen zingen zoveel jaren later. Want de 80s is toch een voedingsbodem voor goede muziek. Zowel in de grote hits die er zijn geweest, als dat het ook in Limburg druk wordt in die tijd met goede bands die toen muziek maakten. En ik sprak een tietje truc met Vladimir Geels van Roanesse onder andere. En daar vertelde dat hij uitging in de 80s en dat voor hem dat toch wel het moment waarop hij begon ook met basgitaar spelen en wie hem dat inspireerde die tijd.
1: Hier had je heel veel goede muzikanten in het zuiden vroeger.
0: Ja.
1: Die mannen die van The Walkers afkwamen, Partner, The Press, die speelden die allemaal in de cafés, waar heel veel cafés in Maastricht. Dan kon je gaan kijken en dan zag je Pierre Beckers, dan wist je niet wie die was. Die had in zo'n oude lampenbak en die speelde die 16, 17 muziek. Maar dat klonk echt zo, was zo'n wauw. En dat inspireerde. Je ging thuis oefenen. Wat deed hij nou? Hè?
0: Ja.
1: En er waren heel veel goede muzikanten. Hier in Maastricht leefden vooral heel veel in de jaren 60, 70. En er waren veel bluesbands. Je had de Liberators. Je had echt goede muzikanten hier. En ja. Het leuke was, bijvoorbeeld, ik ben later in Café Olay werken. Die had elke dinsdag een band.
0: Dan leer je ook telkens weer nieuw muziek.
1: Ja, die kijk, en het
0: muziek.
1: Toffe was ook hier dat het was. Het maakt niet uit hoe oud je was. Weet je, die wij leerden van de oude garde.
0: Ja.
1: Dat waren echte vakmannen. Die hadden ook 10.000 kilometer in studio's gezeten. Er was vroeger heel veel werk in. Maar die vonden het ook leuk om te kijken wat die jonge gasten aan het doen. Die hebben we invloed door The Cure of ja. Wat voor ethisch muziek er.
0: Ja.
1: Dus het was een hele leuke tijd.
0: Vladimir Geels over de 80s en wie die hem geïnspireerd hebben. Dan natuurlijk ook nog muziek uit de 80s. Muziek uit onze provincie. Een grote hit. The Press. Cantara Pepe. Lekker met zingen. Nu

Beatrix en prins Klaus, speciaal teruggekomen van vakantie, komen aan op Platform Zuid. En eerder dan verwacht arriveert de beroemde Air Force One. Het moment waarop ons land 200 jaar heeft moeten wachten. L1.

0: Meg bij elkaar. Wat me heel groot nog bijsteed is de discotrein. Daar ging Jekerweekend nog echt majesteits P en Stoba. Er is destijds nog een tweedelige documentaire over gemaakt die op de Nederlandse televisie is uitgezonden. Geweldige tien en bedankt voor de geweldige muziek. In ook veel liedjes die worden aangevraagd. Mario die had het bijvoorbeeld over een nummer dat nog immer even actueel is. Misschien nog wel actueler. Real Man van Joe Jackson. Aha, met Take On Me, dat wil Joger huren. Randy en Peggy, die zitten te wachten op Cyndi Lauper. En Girls Just Wanna Have Fun. Dien suggestie is nog helemaal van harte welkom. Zometeen Dine met Singer op de radio.
1: Neemt je mee terug naar de 80s.
2: De 80s.
1: De 80s week.

0: Wel, goede suggesties.
1: Meezinger, meezinger.
0: Voor de metzinger.
1: Meezinger, meezinger.
0: Die was zo wel vandaag.
1: Heb die voor Zutske het gemunde show. Hey, ben je goed, regie?
0: Yo. Als morgen nog de ganse dag met kunnen nemen op L1 Radio. Volledig in het teken van de 80's. Roberto Giacchetti en de Scooters. En ik bijvoorbeeld nog Stone bij Ruben straks. De Star kent zich op verheugen. Ik kreeg hier nog van Peter Man at Work. Met Down Under, Man at Work. Heb ik ook vanmorgen bij Pascal nog gehoord. Wat zegt Barry?
2: Goedemorgen Rian. Mijn suggestie voor de meezinger is Fleetwood Mac met As Long As You Follow.
0: Oeh. Ook een goeie. En ik kreeg van Alex nog Nikita van Elton John. De uur ze zometeen nog voorbij komen. Maar ik gewoon in alle goede suggesties voor het kort maar krachtige appje van Werner.
3: Gina,

0: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
1: Kom jij ook werken bij Vivantes? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
0: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
2: Voordeeluitjes.nl. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Hey Remo!
8: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Hey Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: 11:30 geweest, het L1 Nieuws, hoor je van Paul Verstegen.
11: Goedemorgen. Natuurgebied Boshuizerbergen is vanaf zaterdag weer toegankelijk voor publiek. Het natuurgebied in Oosteren werd begin augustus getroffen door een forse natuurbrand. De afgelopen periode is gebruikt voor herstelwerkzaamheden. Eigenaar Limburgs Landschap hoopt wel dat bezoekers vooral op de wandelpaden lopen, zodat de natuur zich goed kan herstellen van de brand. De GGD gaat extra campagne voeren om scholen mee te laten doen aan het concept Gezonde School. Deze aanpak besteedt veel aandacht aan voeding, sport en welzijn van kinderen en pubers. Tot en met november moet het concept Gezonde School onder de aandacht worden gebracht bij schoolbestuurders. Limburg startte in 2015 met de Gezonde School. Met meetbaar succes. Leerlingen hebben een gezonder BMI, de rekenresultaten gaan omhoog en scholieren zitten beter in hun vel. Een deel van de dennen in Nationaal Park De Mijnweg is aangetast door een schimmel. De bomen zijn daardoor dusdanig verzwakt dat ze worden vervangen door nieuwe exemplaren. De zwakke bomen kunnen namelijk voor onveilige situaties zorgen voor wandelaars en fietsers, aldus Staatsbosbeheer. De vervangingsoperatie start dit najaar. Een 76-jarige man uit Nederweerde is het slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude in zijn woonplaats. Een man die zich voordeed als bankmedewerker wist de bankpas en de pincode van het slachtoffer buiten te maken, waarna er €1000 is gepind. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe de man probeerde uit het zicht van de camera's te blijven. De verdachte krijgt 2 weken de tijd om zich te melden. Daarna wordt zijn foto herkenbaar gedeeld. Het weer, een beetje van alles. Overwegend bewolkt en af en toe opklaringen. Het blijft tot in de avond zo goed als droog en het wordt zo'n 19 graden.

0: Kiss.
1: Een van de beste eindes van liedjes die er zijn, als je mij vroegt. Heb je hem nog maar gezien toen het nog koos? Prince en Kiss. Ik heb een Walkman in mijn hang. Crash Out zit erop. Hij is paars met wit en een klein beetje soort turquoise groen. Echt een kleurencombinatie van z'n dings. Ja, dat is meteen met de ethisch te linken. En daar zit een cassettebandje in. Ik hoef hem niet meer op te draaien met mijn potlood. Hij kan gewoon in één keer erin. Hij steekt op kantje A, dus dat is goed. En in mijn hoofd is dit het cassettebandje van de carnavalsvereniging De Turfdraaiers. In 1986 brachten ze een bandje uit voor hun vereniging. En daar staat de eerste versie van dit liedje op. Van het liedje wat voor ons later allemaal gaat zo zeggen over onze jeugd. Van het gevoel om klein te zijn. Om bij die oude stoes te zijn. Samen aan tafel te eten. Als het zo verzwuurt. Langzaam naar boven te gaan. Misschien wel naar boven gedragen te worden door die oude. Of in ieder geval nog even een kus op het hoofd of een bol. Of op die bol nog even aaien. Dat moment van klein zijn, van beschermd zijn en van s'avonds laat de hoor nog na te hebben, nog even en op bed. In 1986 voor het eerste huren. En nu nog immer een van de grootste hits. Rowenaise en de pil in brand.

Child of Mine. Of in Top Op, is dat weer terug op tv. Dat zou toch ook super zijn. Tijd voor een beetje rust. Dit is eigenlijk nog beloofd. Nikita van Elton John wordt aangevraagd. Ochtendkens appen via de L1-app.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Hey Remon!
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Hey Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Natuurgebied Boshuis op Bergen is vanaf zaterdag weer toegankelijk voor het publiek. In het natuurgebied in Oostrum ontstond op 4 augustus een grote brand. De GGD start dit najaar een campagne om schoolbesturen te overtuigen te investeren in de gezondheid van hun leerlingen, met onder meer sport en aandacht voor goede voeding. En een klein deel van de dennen op Nationaal Park De Mijnweg is verzwakt door een schimmel. Vanwege de veiligheid worden ze daarom dit najaar vervangen.
9: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18.
11: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK keukenexpert Aarts keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: bruto sociaal product. En dan nog Take Me Home Tonight, BL1 en de 80s Week. Toch ook het mooi actueel Limburgs nieuws, want de PSW in Tegelen viert deze week het 10-jarig bestaan. Dat is een locatie die lui helpt met werken, leren en ontwikkelen op hun eigen locatie in het centrum van Tegelen, maar ook met bedrijven in de omgeving. Zie kijken ja, welke medewerkers die weer terug kunnen stromen of in kunnen stromen passen bij andere bedrijven. En Ties, daar werkt nu 1,5 jaar bij AMI. Dat is een bedrijf gespecialiseerd in het maken van aluminium deurbeslag. En hij werkt al met heel veel liefde en hij kent al heel veel betekenen dankzij PSW.
1: We zijn in een bedrijf met deurklinken en deurkrukken. En ik doe bij mijn afdeling trommels uithalen. Die worden mooi gepolijst met stenen. Dus echt wel echt leuk bedrijf. En ik heb hem ook eigenlijk heel erg naar mijn zin.
2: Ties is hier ook gestart met de begeleid werken. Ties was echt een schoolvoorbeeld eigenlijk van iemand waarvan we zagen, hey, die kan meer. Hij is gaan opbouwen in werkzaamheden, dus zelfstandige werken. Maar ook bij uren en zonder begeleiding van PSW. Zijn we met de coworker van onszelf mee aan de slag gegaan. En zo is dat eigenlijk uitgebouwd, totdat je nu dus gewoon 40 uur hier aan het werken is. Ook hier ook een contract heeft gekregen, dus nu ook gewoon een betaalde baan heeft.
3: En waarom is het volgens jullie zo belangrijk om die samenwerking te hebben?
2: Omdat op deze manier de mensen die normaal eigenlijk niet zoveel kansen krijgen, om die toch een kans te bieden. En daarvoor is deze samenwerking heel erg van belang. PSW is natuurlijk heel bekend. Hè, met

0: De mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. En wij hebben juist perfect werk voor hun.
1: Gewoon gezellig die feestjes, wat ze organiseren. Het is gewoon echt heel leuk om met de collega's gewoon, als ze doen werken, dan gewoon gezellig gewoon biertjes drinken en allemaal andere die dingen.
0: Ik vind het meest bijzondere is als je ziet hoe enthousiast en vrolijk en blij Ties hier rondloopt. Ik denk dat genoeg zegt. Meer woorden heb je er echt niet voor nodig. Als je hem hier ziet rondlopen en hoort vertellen over hoe trots je is dat hij hier aan de slag is. Dat is denk ik het mooiste wat je kan doen.
2: 10 jaar werkleercentrum PSW wordt morgen dus goeds geveeld in Tegelen.
3: L.A.
4: began Sunday in Berlin. A city whose concrete dividing line is slowly but surely tumbling down.
5: 80s week.

0: Hey, leuk, te gek. Anje, daar hoor ik nu weer op radio. En als ze goed fan weten, je vindt het altijd zo'n leuk liedje. Maar dan gaat hij denken wat ze schreven met de Tropical Summer. Want Anje, daar heb je de met om net uit te spreken, de Tropical Summer. En toen had Peter bedacht van nou, dan maken we er Tropical Summer van. Hè. Dus dankjewel. Mijn naam kan niet kapot. Fijne uitzending nog. Hoi.
1: 1980.
2: Wie ik nog op school zoet, was door Ernst Pujor en Paul. Soms ging ik er niet naartoe, maar meestal.

1880 wordt deze woorden uitgesproken. Als me is gegeven, dan te mogen leven, zal ik nog van de halden over 50 jaar. En volgend jaar is Ben Verdelle 60 jaar getrouwd. Dus het is zelfs nog meer dan dat er toen van hij gedruimd. Wenkske aan Wenkske van de Vrijbuiters, hoe ze be L1 in de 80s week. Met nu Billy Ocean en Loverboy.

Met zometeen weer een grote Limburgse hit voor Etiest. Weet zich welke het is, dan maakt ze kans op een L1 pakket. En de belangrijkste Limburgse nieuws is ze zometeen van Paul. Eerst doe maar. Maar dat hoef ik te gaan niet te vertellen. We weten al lang deze week.

0: Voordeelhuisjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
1: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots Power in Wurselen.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
3: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
13: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
14: 00:30, het L1 Nieuws, Sorry van Paul Verstegen.
15: Goedemiddag. Natuurgebied Boshuizerbergen is vanaf zaterdag weer toegankelijk voor publiek. Het natuurgebied in Oosterum werd begin augustus getroffen door een flinke natuurbrand. De afgelopen periode is gebruikt voor herstelwerkzaamheden. Eigenaar Limbus Landschap hoopt wel dat bezoekers vooral op de wandelpaden lopen, zodat de natuur zich goed kan herstellen van de brand. De GGD gaat extra campagne voeren om scholen mee te laten doen aan het concept Gezonde School. Deze aanpak besteedt veel aandacht aan voeding, sport en welzijn van kinderen en pubers. Tot en met november wordt de gezonde school onder de aandacht gebracht bij schoolbestuurders. Limburg startte in 2015 met deze aanpak en met meetbaar succes. Leerlingen die, van de scholen die zich hadden aangesloten, hebben een gezonder BMI, de rekenresultaten gaan omhoog en de scholieren zitten beter in hun vel. Een deel van de dennen in Nationaal Park De Mijnweg is aangetast door een schimmel. De bomen zijn daardoor dusdanig verzwakt dat ze worden vervangen door nieuwe exemplaren. De zwakke bomen kunnen namelijk voor onveilige situaties zorgen voor wandelaars en fietsers, zegt Staatsbosbeheer. De vervangingsoperatie start dit najaar. En een 76-jarige man in Edelweerde is het slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude in zijn woonplaats. Een man die zich voordeed als bankmedewerker wist de bankpas en pincode van het slachtoffer buiten te maken, waarna er €1000 werd gepind. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe de man probeerde uit het zicht van de camera's te blijven. De verdachte krijgt 2 weken de tijd om zich te melden. Daarna wordt zijn foto herkenbaar gedeeld. Het weer overwegend bewolkt en af en toe opklaringen. Het blijft tot in de avond zo goed als droog en het wordt zo'n 19 graden.

Voorjaars, Chanel 1 ethisch week. Deze week geen routespel, maar wel een ander spel om een L1 pakket te winnen. Ik heb namelijk een grote Limburgse hit voor ethisch. En als stichtwets welke het is, dan maakt ze kans op dat pakket. Er is dus zo goed als niks herkenbaars aan. De melodie neet. Dit is natuurlijk hartstikke ethisch. Het is in het Engels. Maar als ze goed loesters, dan kunt ze wel huren welke tekst er is vertaald. Let maar eens goed op. Ik ben benieuwd of Stig hem herkent.

0: Goed, en de 80s week, hoe ik een Limburgs liedje heb voor 80s, dat hoefde niet per se uit de jaren 80 te komen.
1: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de 80s.
0: Het was vooral een grote hit. Dan nu in een ander jasje is gestoken, maar de vraag was welke hit. Ik heb appjes binnengekregen. Onder andere van, even kijken, Rico de dag aan het reuzenrad van Erwin. Maar dat wordt het niet. Huifkar. Ken ik nog binnen. Ik zie nog, even kijken. Sylvan, dat zit Ria. Mint Benny Nijman, mijn schoenste cadeauken. Maar ook dat wordt hem niet. De Sintaler had Herm nog gegokt, maar dat wordt hem ook niet. Eens kijken of ik een winnaar aan de lijn heb. Even bellen.
2: Geen trengen hoor.
0: Victor?
3: Ja, goedemiddag.
0: Met Rian van Alin, best live op de radio.
3: Ja, goed.
0: Hij zit snel in de gaten, jong.
3: Ja, goed. Ik heb een olma uit hier, zodat ik allemaal zie.
0: Ja.
3: Zijn aan de gang.
0: Ja, inderdaad. Zijn aan de

0: echt knap dat ze het aan de Allemachtig hoort. Ik ga het zelf met de Shingdrala Boom, maar dat wordt misschien toch nog net gaat de 80's om hem meteen te herkennen. Ik ben toch blij dat het is gelukt, Victor.
1: Goed zo, dankjewel.
0: Dankjewel voor het appen.
1: Ja, je doet.
0: Wat worden de 80's voor dicht voor decennium?
1: Ja, toen was je 12 tot 22, dus dat was de goeie tijd, zeg maar. Hè.
0: Ja, best wel oud geweest.
1: Te veel, ja.
0: Heb ze nog helemaal last van?
1: Ja.
0: Af en toe vergeet ze dingen.
1: Ik knoeide vruchten van.
0: Ja, ja, precies. Ja. Hoe ging ze dan naartoe toen?
1: Ja, wel New Wave.
0: Oh ja.
1: Als een New Wave staand in Hulsberg en in Gulpen, de Padok.
0: Oh ja.
1: Zo gaat er aan een buis natuurlijk. Dat was heel veel New Wave.
0: Goed. Dus deze week is wel een klein beetje truc naar Hulsberg.
1: Ja, een beetje, ja.
0: Klein beetje. Ja. Nou, geniet er nog even van. Vergrondig een L1 pakket opzeker. Dat maak ik zo meteen met de genoorden. Dankjewel voor het middelen.
1: Dankjewel. Oké.
0: En een hele fijne middag.
1: Ja, dat was leuk.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Natuurgebied Boshuis op Bergen is vanaf zaterdag weer toegankelijk voor het publiek. In het natuurgebied in Oostrum ontstond op 4 augustus een grote brand. De GGD start dit najaar een campagne om schoolbesturen te overtuigen te investeren in de gezondheid van hun leerlingen, met onder meer sport en aandacht voor goede voeding. En een klein deel van de dennen op Nationaal Park De Mijnweg is verzwakt door een schimmel. Vanwege de veiligheid worden ze daarom dit najaar vervangen.
10: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werden 9,6 miljoen mensen werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden.
12: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
13: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
7: Je keek uit naar een dagje lekker shoppen. Maar weer was er die zeurende pijn aan de binnenkant van je voet. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
14: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
15: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de eten.

0: lagen in de kast van Nel de Haas. Ja, een bijzonder tijdsbeeld van jarenlang ondernemerschap in Noord-Limburg. Het complete verhaal is natuurlijk te vinden via onze site l1news.nl en in Dinebox-tijds via de L1 News app. Hey, de week van de jaren 80, oftewel L1 presenteert de 80s Week met strakke de single die bedacht is door de tuinman met hooikoorts. Hey, rustig aan, hè. Dit is L1 met Gloria Estefan nu en Oye Mi Canto.
1: L1, ook deze hit komt uit de 80s.

En deze single is bedacht door de lokale tuinman met hooikost. Steals for Fears and Sowing the Seeds of Love. Dit is L1, de lekkerste Limburgstalige muziek. 24/7 natuurlijk via onze internetradiostation, hè. Pladdenwegradio.nl. Oete!

0: Oeh, de donderdagavond, stapavond met Cool Notes en Spend the Night. Zometeen het belangrijkste Limburgse nieuws. En de zangeres die haar meerzoete mega-hit in een pan had laten poppen voor zoute popcorn.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: Goedemiddag, het LA Nieuws. Natuurgebied Boshuizelbergen is vanaf zaterdag weer toegankelijk voor publiek. Het natuurgebied in Oosteren werd begin augustus getroffen door een forse natuurbrand. De afgelopen periode is gebruikt voor herstelwerkzaamheden. Eigenaar Limburgs Landschap hoopt wel dat bezoekers vooral op de wandelpaden lopen, zodat de natuur zich goed kan herstellen van de brand. Nicky K. is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden... wegens oplichting van meerdere mensen in Geleen en Zwalmen. K. zocht op Facebook contact met mensen die op zoek waren naar tickets voor bepaalde evenementen. Hij zei de tickets te kunnen leveren en liet na betaling niks meer van zich horen. Al zijn slachtoffers hebben aangifte gedaan. De rechter heeft besloten dat zij hun geld terugkrijgen. Als Nicky K. binnen nu en 2 jaar opnieuw in de fout gaat, moet hij de cel in. De GGD gaat extra campagne voeren om scholen mee te laten doen aan het concept gezonde school. Deze aanpak besteedt veel aandacht aan voeding, sport en welzijn van kinderen en pubers. Tot en met november moet de gezonde school onder de aandacht worden gebracht bij schoolbestuurders. Limburg startte in 2015 met deze aanpak en met meetbaar succes. Leerlingen op scholen die meededen hebben een gezonder BMI, de rekenresultaten gaan omhoog en scholieren zitten beter in hun vel. Een deel van de dennen in Nationaal Park De Mijnweg is aangetast door een schimmel. De bomen zijn daardoor dusdanig verzwakt dat ze worden vervangen door nieuwe exemplaren. De zwakke bomen kunnen namelijk voor onveilige situaties zorgen voor wandelaars en fietsers, aldus Staatsbosbeheer. De vervangingsoperatie start dit najaar.
11: Deze hele week, ethisch week. Dit is L1.
12: De radio van je jeugd.
11: L1.
12: De jaren 80.
11: Heerlijk die tijd van vroeger.
12: Ethisch.
11: 1 week, ethisch.

De zangeres die ooit als een bak zoute popcorn op het podium had gestangen bij The Masked Singer. Yo, de Tell It Ain en Tell It To My Heart in de 80s week. Dit is L1 met strakke de band die een Franse modenaam had aangenomen om haar chic te leaken. Het is L1 met U2, Sunday Bloody Sunday. I can't

Ja, die scène die kent ze wel, hè. Ja, net van, oh, wat doet u nu, buurman? Nee, die niet. Nee, opa Flodder in de rolstoel bij de spoorwegovergang in Schin op Geul. De beelden en het hele verhaal is te vinden via de site van ons, hè. L1 Nieuws.

0: om die vingers bij af te labberen. De 80's Week be alleen. Het is vandaag 11:30 bewolkt met opklaringen. Bij een matige wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag maximaal 19 graden. Het is L1, de 80's Week. Van harte welkom met de Weather Girls nu en It's Raining Man.
1: Hi, we're your Weather Girls. And have we got news for you.
2: You better listen.

0: Luister L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
12: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
13: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Natuurgebied Boshuis op Bergen is vanaf zaterdag weer toegankelijk voor publiek. In het natuurgebied in Oostrum ontstond op 4 augustus een grote brand. Een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden... wegens oplichting van meerdere mensen in Geleen en Zwalmen. Een klein deel van de dennen op Nationaal Park De Mijnweg is verzwakt door een schimmel en wordt daarom dit najaar vervangen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnel-virus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op.
16: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang en het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive. Alleen bij ons €231.
17: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
18: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
19: voordeeluitjes.nl.
20: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de

0: F.R. David en Words. Uit de tijd dat het lineaal nog gebruikt werd om propjes te lanceren in de klas.
1: Ethisch week.
0: En de tijd dat die matje nog een functie had. Ja, nooit meer die rug insmeren. Factor haar en gitaar wordt voldoende, hè, om die rug te beschermen tegen de zon. Welkom in de ethisch. Dit is L1 met

Cell en Torch, de week van de jaren 80, oftewel de 80's week, be alleen. En wil stig genieten van de beste Limburgstalige muziek? Hey, bel even in hè, via http://www.plattewegradio.nl. Christopher Vos, de beste Limburgstalige muziek. Het is L1 met...

Alsof u weer met de auto richting Zuid-Frankrijk aan het rijden zunt, hè? Och, scheisse. Ik heb de landkaart verkeerd omgedraaid. We moeten natuurlijk richting Italië navigeren. Ja, dat kost tegenwoordig wel heel veel geld, hè, als een ommetje maakt. Grazie mille, welkom El Uno met Wang Chung. Dit is Dance All Days in Hit Happen tijdens de 80's Week.

Het is Wang Chung en Dance All Days. Ja, gemiddeld spreken we zo'n 15.000 woord per dag. Ja, het woord met het grootste aandeel in die woordenbrei... huurt ze zo meteen in de 80's Week.

0: is cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Goedemiddag, dit is het LA Nieuws. De verandering van de donorwet 5 jaar geleden heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek waaraan ook het Maastricht Universitair Medisch Centrum heeft meegewerkt. Sinds 2021 geldt voor iedereen dat ze geen bezwaar hebben tegen orgaandonatie, tenzij ze duidelijk bezwaar hebben gemaakt. In de praktijk blijken familieleden van overledenen toch op de rem te trappen. De orgaandonatiecoördinator van het ziekenhuis in Maastricht, Tineke Wind, noemt dit teleurstellend. Ze pleit ervoor dat binnen families mensen zich duidelijker uitspreken of ze hun organen willen doneren bij overlijden. Natuurgebied Boshuis op Bergen is vanaf zaterdag weer toegankelijk voor publiek. Het natuurgebied in Oostrum werd begin augustus getroffen door een forse natuurbrand. De afgelopen periode is gebruikt voor herstelwerkzaamheden. Eigenaar Limburgs Landschap hoopt wel dat bezoekers vooral op de wandelpaden lopen, zodat de natuur zich goed kan herstellen van de brand. Nicky K. is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden... wegens oplichting van meerdere mensen in Geleen en Zwalmen. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, zocht op Facebook contact met mensen die op zoek waren naar tickets voor bepaalde evenementen. Hij zei de tickets te kunnen leveren en liet na betaling niks meer van zich horen. Al zijn slachtoffers hebben aangifte gedaan. De rechter heeft besloten dat zij hun geld terugkrijgen. Als Nicky K. binnen nu en 2 jaar opnieuw de fout ingaat, moet hij de cel in. Een deel van de dennen in Nationaal Park de Mijnweg is aangetast door een schimmel. De bomen zijn daardoor dusdanig verzwakt dat ze worden vervangen door nieuwe exemplaren. De zwakke bomen kunnen namelijk voor onveilige situaties zorgen voor wandelaars en fietsers, zegt Staatsbosbeheer. De vervangingsoperatie start dit najaar. Het weer. Tot de avond droog met bewolking. Er zijn ook zonnige perioden, dan wordt het 19 graden. Het waait wel stevig. Vanavond periode met regen.

Riviera en No Tango Dinero. En een van de meest uitgesproken woorden op een dag is... Yes, you're the owner of a lonely heart in de 80s week. Met strakke de nachtburgemeester uit de jaren 80. En L1 presenteert nu die geleierd van LL Cool J. When I'm alone.

0: Maximaal presteren met minimaal aantal uur slaap. Je hoorde de nachtburgemeester Prince en When Doves Cry.
1: 80's zijn terug.
2: L80's Week.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht. Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Dit zijn de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Mensen moeten bij leven en welzijn klip en klaar aan hun families vertellen of ze bij overlijden hun organen willen doneren. Dat zegt orgaandonatiecoördinator Tineke Wind van het ziekenhuis in Maastricht. Nu blijkt dat sinds de invoer van de nieuwe donorwet het aantal donaties is afgenomen. Natuurgebied Boshuis op Berg is vanaf zaterdag weer toegankelijk voor publiek. In het natuurgebied in Oostrum ontstond 4 augustus een grote brand. En een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden... wegens oplichting van meerdere mensen in Geleen en Zwalmen.
10: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al 1 van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
13: Wilt stiekem bouwen met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Het gevoel, de muziek, fragmenten uit de eten.

0: doe je hard met de gitaar. Ja, dat werd in de jaren 80 altijd op de radio gezegd, hè. Door de Bon Jovi en Living on a Prayer. Met strakke de zingende nachtegaal die de 80s week direct koppelt aan haar eigen leeftijd.
1: Good evening. This is the Interconnect operator. Can I help you?
2: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: Bush en Running Up That Hill. Ja, in 2022 stond deze plaat weer in de top 40. Het is L1 zometeen het belangrijkste Limburgse nieuws. En verslingeren weer een aantal ethies in de mix.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
8: Ik ben flexibel.
7: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
8: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
7: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Hey Remo!
12: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Hey, Remo!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Paul Verstegen met het L1 Nieuws. De verandering van de donorwet 5 jaar geleden heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek waaraan ook het Maastricht Universitair Medisch Centrum heeft meegewerkt. Sinds 2021 geldt voor iedereen dat ze geen bezwaar hebben tegen orgaandonatie, tenzij ze duidelijk bezwaar hebben gemaakt. In de praktijk blijken familieleden van overledenen toch op de rem te trappen. De orgaandonatiecoördinator van het ziekenhuis in Maastricht, Tineke Wind, noemt dit teleurstellend. Ze pleit ervoor dat binnen families mensen zich duidelijker uitspreken of ze hun organen willen doneren bij overlijden. Natuurgebied Boshuis op Bergen is vanaf zaterdag weer toegankelijk voor publiek. Het natuurgebied in Oosterum werd begin augustus getroffen door een forse natuurbrand. De afgelopen periode is gebruikt voor herstelwerkzaamheden. Eigenaar Limburgs Landschap hoopt wel dat bezoekers vooral op de wandelpaden lopen, zodat de natuur zich goed kan herstellen van de brand. Nicky K. is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden... wegens oplichting van meerdere mensen in Geleen en Zwalmen. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, zocht op Facebook contact met mensen die op zoek waren naar tickets voor bepaalde evenementen. Hij zei de tickets te kunnen leveren en liet na betaling niks meer van zich horen. Al zijn slachtoffers hebben aangifte gedaan. De rechter heeft besloten dat zij hun geld terugkrijgen. Als Nicky K. binnen nu en 2 jaar opnieuw de fout ingaat, moet hij de cel in. Een deel van de dennen in Nationaal Park De Mijnweg is aangetast door een schimmel. De bomen zijn daardoor dusdanig verzwakt dat ze worden vervangen door nieuwe exemplaren. De zwakke bomen kunnen namelijk voor onveilige situaties zorgen voor wandelaars en fietsers, zegt Staatsbosbeheer. De vervangingsoperatie start dit najaar. Het weer. Tot de avond droog met bewolking. Er zijn ook zonnige perioden, dan wordt het 19 graden. Het waait wel stevig. Vanavond periode met regen. Het weer. Tot de avond droog met bewolking. Er zijn ook zonnige perioden, dan wordt het 19 graden. Het waait wel stevig. Vanavond periode met regen.

0: LSM Watje en Is This Love?
1: In week 80's.
0: Vandaag natuurlijk weer de slingermix van Hubert Schoenke met een aantal dikke 80's parels in de blender.
2: Vandaag behouden we het al een keer over korte intro's en hele lange fade-outs. Simple Minds Promise You a Miracle. The Police, Every Breath You Take. Fleetwood Mac, Everywhere. Level 42, Running in the Family. Lips Incorporated, of Lips Inc. met Funky Town. En Jump van Van Halen. Dat springen voor, ja, feiten de eten met doet.
1: L1 deze hele week.

80's hits in de blender. L1. Ja, tegenwoordig kent ze dat maken met de computer. Hè? Ja, vroeger moesten ze dat doen met tape en plakband en cassettebandjes en zo. Hè? En veel frietsoervlees, heb ik me laten vertellen. Het is de L1 zometeen. Ruben op de radio, inclusief een nieuwe episode van de L1 Nightquiz. Prijzen pakken. En natuurlijk het grensgevalletje met louter en alleen 80's hits.

0: altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen. Ontdek ook de beste restaurant deals op socialdeal.nl.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Wat dacht je van Japan?
8: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
7: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
8: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Dit zijn de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Ook de laatste twee verdachten van de moord op Lucas Wielamowski uit Venlo mogen van de rechter hun rechtszaak in vrijheid afwachten. Dat geldt ook voor 2 eerder vrijgelaten verdachten. Mensen moeten bij leven en welzijn klip en klaar aan hun familie vertellen of ze bij overlijden hun organen willen doneren, zegt orgaandonatiecoördinator Tineke Wind van het ziekenhuis in Maastricht. Sinds de invoer van de nieuwe donorwet is het aantal donaties afgenomen. Natuurgebied Boshuis op Bergen is vanaf zaterdag weer toegankelijk voor het publiek. In het natuurgebied in Oostrum ontstond op 4 augustus een grote brand.
0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
15: thuis genieten?
16: Met Rousseau chocolade.
17: Kijk op rousseau.nl.
18: Stiel kettingzaag. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
19: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de

0: Helemaal vanuit het hoge Scandinavische Noorden, het Zweedse trio van Roxette, Listen to Your Heart. Daarmee starten we hier de donderdageditie van
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Halverwege september, ja vrienden, het is wel een beetje gedom met de warmte, ja, heb ik het idee. Maar ja, tegelijkertijd, of dat we nou ook al meteen de kerst moeten aanzwengelen. Dat is misschien wat vreugd, hè? Dat voelt nog een beetje onwennig. Ja, tegelijkertijd, er werd schijnbaar nu al heel wat aan kerst gedaan. En sterker nog, er werden al heel wat kerstshows opgetuigd bij tuincentra.
2: Het plan zetten we van tevoren op papier, maar dat ontstaat ook tijdens het bouwen zelf. Want soms is het leuk om net op die plek een bos te creëren, om net op die plek een stukje water of een treintje of een riviertje te maken.
0: Ja, in Venlo hebben ze dus al met man en macht sinds de kerstboom op het tuigen kerstballen aan het verzamelen. Noem het maar op. Nou, gewoon vanmiddag eens even een kerstachtig tripje richting Venlo maken dan. Tegelijkertijd ook, wat betreft de jaren 80, niet alleen maar de muziek uit de jaren 80, het is vanmiddag ook over een geheim NAVO-commandocentrum in de Kannerberg in Maastricht. Ja, misschien eindigt het wel eens voorbij. Huren komen.

water binnen. Vroeg van jij me hoe is de wc? Ik verwies hem naar damestoilet. Bleek het een genderneutraal emus te zijn. Ik denk, oh god, als er zich meneer op zijn pik getrapt wil, nu, hè.

Lekker een beetje zwemelen met Ice House Crazy. Natuurlijk ook een pareltje hoe dat wanneer er meer kostte in de jaren 80. Hè. Wat betreft de jaren 80 platen, zometeen natuurlijk ook wel weer een grensgevalletje. En de Duitse kandidatuur is wel een opzienbarende vandaag, durf ik te zeggen. Het is namelijk half Frans, half Duits. Het artiestenbestand van Milli Vanilli. En dan denk je misschien al snel aan het playback-schandaal. En zometeen neem ik even mee naar het moment dat dat playback-schandaal zich openbaart. Zometeen eerst nog de razendsnelle spreekbeurt over historische gebeurtenissen in de jaren 80.

0: Toch wel een eigenlijk best wel vrolijk klinkt. En dat is met de meeste platen van UB40. Was dit toch wel degelijk een protestnummer? 1984, namelijk tegen de verkiezingswinst van Margaret Thatcher en diens conservatieve partij.
1: Wat deed jij in de jaren 80?
0: Ja, misschien was je druk bezig met zand eten en je luier vullen. Of zat je net in de derde klas van de basisschool? Mensen die al wat ouder waren in de jaren 80, die zullen zich nog heel wat gebeurtenissen herinneren natuurlijk. Er is nogal wat gebeurd in die ethisch namelijk. Gisteren de hoogtepunt op het gebied van nieuws uit eigen land. Vandaag kijken we over de grens heen in...
2: Razendsnelle spreekbeurt.
3: De jaren 80 stonden voor een groot gedeelte in het teken van de Koude Oorlog.
4: Een strijd tussen Amerika en Rusland.
3: Een periode van gewapende vrede tussen de communistische en kapitalistische wereld.
5: To be prepared for war.
3: Vooral na het aantreden van Ronald Reagan in 1981 liepen de spanningen weer op.
5: Tear down this wall.
3: Onlosmakelijk verbonden met deze gebeurtenis is de val van de Berlijnse muur op 9 november 1989.
6: Na bijna 30 jaar geen scheiding meer.
3: En dan was er nog de oorlog tussen Irak en Iran die maar liefst 8 jaar duurde.
7: Leidde op 22 september. Op tot een volledige oorlog.
3: Een andere gebeurtenis die nog veel mensen zich zullen herinneren is de kernramp van Tsjernobyl op 26 april 1986.
8: The world's worst civilian nuclear disaster.
3: De wereld werd in 1981 opgeschrikt door een mysterieuze en dodelijke ziekte die vooral onder homomannen gevonden werd.
9: It's mysterious, it's deadly and it's baffling medical science.
3: Dit was het begin van AIDS.
10: Acquired immune deficiency syndrome.
3: Pas in 1983 werd de boosdoener van deze ziekte gevonden, namelijk het HIV-virus.
11: Yeah.

0: zit hier even de boete te kijken. Roger Hodgson heet hier in mijn streek in ieder geval geen Negaliek. Supertramp heet namelijk over It's Raining Again. En dan moet ik altijd maar even mee oppassen. Hè. Misschien dat op dit moment in Remunje of Venray het keihard uit de lucht kunt vallen. Zometeen trouwens, wat betreft de weersverwachting, de Paul Versteeg over ook het laatste Limburgse noos. Giet Ongermier over de verandering van de donorwet 5 jaar geleden. Wat heeft dat opgeleverd? Jullie zometeen meer over.
1: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
2: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
1: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
3: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
2: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Paul Versteeg zit weer klaar met het laatste Limburgse nieuws.
12: Goedemiddag, Ruben. Ook de twee laatst vastzittende verdachten van de in februari vermoorde Lucas Wielamowski uit Venlo zijn op vrije voeten. Dat heeft de rechter bepaald. Net als twee andere verdachten mogen zij hun rechtszaak in vrijheid afwachten, omdat er nog veel onduidelijk is. Begin dit jaar werd Wielamowski doodgevonden in de Maas en zou zijn overleden aan de verwondingen van een heftige vechtpartij. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend. Voetbalbond KNVB is akkoord met de nieuwe bestuursstructuur van MVV. Dat betekent dat de Japanse investeerder Deshima Football Consultancy en het Maastricht Collectief nu alle twee voor 50% aandeelhouder zijn van MVV. Het belangrijke gouden aandeel dat zaken als de clubkleuren en de speelstad bepaalt blijft in handen van de vereniging. Nu er groen licht is van de voetbalbond is de stabiliteit bij MVV gewaarborgd. De verandering van de donorwet 5 jaar geleden heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant vandaag op basis van onderzoek, waaraan ook het Maastricht Universitair Medisch Centrum heeft meegewerkt. Sinds 2021 geldt voor iedereen dat je je organen afstaat, tenzij er duidelijk bezwaar is gemaakt. In de praktijk blijkt dat familieleden van de overledenen toch vaak op de rem trappen. De orgaandonatiecoördinator van het ziekenhuis in Maastricht, Tineke Wind, noemt dit teleurstellend. Ze pleit ervoor dat binnen families mensen zich duidelijker uitspreken of ze hun organen willen doneren bij overlijden. Natuurgebied Boshuis op Bergen is vanaf zaterdag weer toegankelijk voor publiek. Het natuurgebied in Oosteren werd begin augustus getroffen door een forse natuurbrand. De afgelopen periode is gebruikt voor herstelwerkzaamheden. Maar het duurt nog wel een tijd voordat het hele bos van de natuurbrand hersteld is, zegt eigenaar Limburgs Landschap. Het weer. Supertramp had toch een beetje gelijk. Vanavond komen er namelijk perioden met regen en daarbij koelt het af naar zo'n 14 graden. Ook vannacht kan er af en toe wat regen vallen.
0: Moet je toch die Roger Holtz meer een beetje gelijk geven?
12: Ja, altijd, hè.
0: Paul, dankjewel. Yo.

0: Ja, de plaat van Queen doet me een beetje denken aan die Belgische politicus Frederik Erens, die afgelopen week 13 uur lang vastzat op het toilet in het Vlaamse parlement. Want er brak een onderdeel van de wc-deur op een cruciaal moment, zo zei hij later af, waardoor dat hij de wc niet meer uit kon.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Dikke kans dat hij daar die hele 13 uur lang Freddie Mercury heeft na zitten zingen. I Want to Break Free. En dat duurde nog wel even daarna. Heel wat andere platen staan hier nu klaar dan Queen. Jazeker, het grensgevalletje dient zich weer aan. 3 ethisch platen natuurlijk deze hele week. Van net over de grens, 1 in de eigen provincie. Een van de eerste nummers van Rouennaise is dat.
1: Het grensgevalletje.

0: Wat is jouw grensgevalletje?
1: Ja, echt, die eerste plaat van Ronez is niks, stond niks. Beetje vastgelovense plaat. Maar deze komt ook niet heel veel later. De piel in brand. Dit is dan de Limburgse kandidaat voor het grensgevalletje vandaag. Voor Duitsland. Ja, een beetje door schade en schande beroemd geworden. Milli Vanilli. En vanuit België. Sandra Kim met J'aime la vie. Ja, de keuze ligt wederom bij u.

0: Op weg naar de donderdagavond hier natuurlijk vergezeld door ABBA dan.
1: L1.
0: Er komen heel wat antwoorden binnen, of stemmen beter gezegd, op het grensgevalletje waarvoor dank. Ja, alle drie de kandidaten die kunnen rekenen op heel wat voorkeurstemmen. Zowel, even spieken, wat was het, Sandra Kim vanuit België, maar ook een van de eerste platen van Roenese, De Biel in Brand. En ook ja, die Duitse afvaardiging in de vorm van Milli Vanilli.
2: Mooi, al zijn ze geëindigd in een schandaal. Ik wil toch gewoon gaan voor Milli Vanilli. Fijne uitzending. Hoi hoi.
0: Merci voor de inzending, Dennis. Ja, wat betreft het schandaal, ik heb het fragmentje even opgesnorst. Het gaat dus over de plaat Girl, You Know It's True. Even voor de context, het schandaal bestond eruit. Dat iedereen er zo'n beetje op mensen achterkwam. Dat Milli Vanilli, althans die twee zangers, die eigenlijk geen zanger bleken te zien. Want ze playbackje de hele tijd. En het gebeurt je dan met diezelfde plaat, Girl, You Know It's True. Die dus een optreden in Bristol. 21 juli 1989 was dat. Ja, moet ik voorstellen, stel je dat je playback en de cd loopt vast. Ja, dan val je een beetje door de mand, hè.

Chatmaster playbacken dan natuurlijk. Hè. Dan moet je zelf eigenlijk een beetje een robot gaan noodonden. Nou, zo meteen toeslag wat betreft het grensgevalletje. Eerst nog even muziek van de Nederlandse bodem met de jaren 80. The Golden Earring.

0: Alleen vandaag richting 5 uur. Ondertussen zijn alle antwoorden op deze vraag verzameld.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: En dat waren best wel wat antwoorden.
2: Nou, het brandje in de piel is geblust. Dus laten we maar eens naar België gaan. Laten we Sandra maar eens zingen. J'aime, j'aime, la vie.
0: Ja, dankjewel René. Genoteerd.
3: Hallo, met Els. Voor het grensgevalletje horen heel geen Roanezen. De beste die er zijn.
0: Ja, Els heet dan toch zoiets van: doe me geen van die eerste platen van Roanezen maar.
4: Sandra Kim met J'aime la vie van België. Hoi, ja, hoi.
0: En ik moet zeggen, Ongerangere Jan. Jan was de doorslaggevende factor, want behalve Jan was er nog verkieken. Kim, die de vuurkeroet sprook. Voor die Belgische zangeres. In het prachtig Frans vocabulaire. Je vois des

0: Ja, ik kan me voorstellen dat je op dit moment de wenkbrauw een beetje fronst met dit achtergrondmuziekje. Halverwege de maand september en dan gaan we al een beetje kerstsfeer aan je optuigen. Ja, sommige mensen moeten er nog niet aan denken. Anderen kunnen niet wachten. Ik heb er toe zijn op de bank zitten die nooit het kerstverlanglijstje al klooriet. En ik ben dan hier van de afdeling. Ik hoef er nog niet aan te denken. Ja, het gaat al even over kerstmis. Bieveel tuincentra werd al volop gewerkt aan het opbouwen van de kerstshows en die hele kerstpracht en praal in de winkels. Bijvoorbeeld bij tuincentrum Leurs in Venlo geeft al een heel plantencampagne aan de kerstoperatie vooraf.
1: Dat plan zetten we van tevoren op papier, maar dat ontstaat ook tijdens het bouwen zelf. Want soms is het leuk om net op die plek een bos te creëren, om net op die plek een stukje water of een treintje of een riviertje te maken. En dat zijn de dingen die we echt aan de creativiteit van de mensen overlaten. Maar de basis van het plan, ja, dat hebben we wel van tevoren besproken.
2: Het is ontzettend leuk, vooral als het eigenlijk af is. Ja, de mensen komen hier binnen en dan is het oh en ah. En ja, dan weet je gewoon waar je het voor doet.
0: Ja, kerstmannetjes, kerstballen, kerstbomen, boerderijtjes, nepsneeuw, noem het maar op. Het ligt er allemaal al door. Sterker nog, begin oktober dan is het open voor het publiek. Ja, maar dat gooit toch niet vrijwillig naar touw? Zeker als we dadelijk nog spontaan een stukje nazomer krijgen. We zouden met 24 graden kerstshows te bekijken. Nou ja, want natuurlijk al iedereen voor zich weten. Directeur Peggy Leurs en teamleider Janske van der Wiel horen dat in ieder geval. En dit zien we nou, The Romantics met Talking in Your Sleep.

0: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots, Paulien Wurselen.
1: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker. Op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
2: Kubota Trekker, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers, verse vis, morgen in huis.
6: Hey Raymond!
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Hey Raymond!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
8: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Ook de laatste twee verdachten van de moord op Lucas Wilamowski uit Venlo mogen van de rechter hun rechtszaak in vrijheid afwachten. Dat geldt ook voor twee eerder vrijgelaten verdachten. Voetbalbond KNVB is akkoord met de nieuwe bestuursstructuur van MVV, waarbij de Japanse investeerder Deshima Football Consultancy en het Maastricht Collectief beide voor 50% aandeelhouder zijn van de club. En mensen moeten bij leven en welzijn klip en klaar aan hun familie vertellen of ze bij overlijden hun organen willen doneren, zegt orgaandonatiecoördinator Tineke Wind van het ziekenhuis in Maastricht. Sinds de invoer van de nieuwe donorwet is het aantal donaties afgenomen.
12: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat dat niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden.
14: Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
15: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
16: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk. Afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
15: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
17: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl. Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is er een eigen werkplaats en eigen monteurs die de keukens en losse apparatuur monteren en kookklaar opleveren. Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
18: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de

0: mooie Deutsche Welle kan natuurlijk niet ontbreken in onze ethisch week. Hè. Hier gaat het nu ondertussen heel ergens anders over een geheim NAVO-centrum in de Maastrichtse Kannaberg.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L.E. de Polygonese.
0: Want ja, niet alleen qua muziek blikken we terug op de jaren 80, maar ook op de zaken die toen speelden. Ja, natuurlijk de dagen van de Koude Oorlog. En dat had ook tot gevolg dat er dagelijks 300 militairen in het diepste geheim werkzaam waren om vanuit de Kannaberg daar in Maastricht alle vliegbewegingen in Europa in de gaten te houden.
3: In Zuid-Limburg zijn nogal wat militaire vestigingen. Dit is de Kannerberg, een uitgestrekte mergelgroeve met tientallen kilometers gang. De luchtkokers in het landschap wijzen erop dat hier honderden militairen dagelijks onder de grond aan het werk zijn.
4: En wij hielden bij de stand van de vliegtuigen die in ons gebied, dus Centraal-Europa, gestationeerd waren. De radarstations, hoe het daarmee was. En de Nike en Hawk raketten die in Duitsland opgesteld stonden.
5: Het controleren van alle NATO-vliegverkeer boven Noord-Europa. Dat zeg maar dus vanaf de zuidgrens van Duitsland tot Noord-Noorwegen.
6: Wat hebben ze hier dan?
7: Ja, de mensen die daarin werken, die hebben een kluister op de mond.
8: Er zitten alle nationaliteiten.
6: Maar u weet niet wat er aan de hand is?
7: Dat weet niemand.
6: Maakt u wel
7: misschien
6: ongerust?
7: Zitten er nog atoombommen in.
6: Maakt u zich er ongerust over? Die lacht er nou bij.
8: We weten het beter.
6: Slaapt u er nog wel rustig over?
7: Waarom niet?
8: Pak eens eerst nog een minuut uur.
7: Als de uur voor je klaar ligt, dan ben je er geweest.
8: Ja, ja. We weten het beter.
0: De mensen die daar werken hebben allemaal een pleister op de mond. Dat zijn toch wel de uitspraken. Hè? De collega's van het programma Andere Tijden die verzamelden oud archiefmateriaal. Maar ook mensen die daadwerkelijk in die Kannerberg werkzaam waren destijds. Ja, na de val van de Berlijnse muur en het einde van de Koude Oorlog was die geheime commando-bunker niet langer militair noodzakelijk. 1992 werd die officieel gesloten. Volgens mij kun je er ondertussen nog wel het een en ander bekijken.

zag ik net dat in het restaurant een vrouw onder de tafel roet. Ik er nou toe, ik zeg tegen de man toch niks ernstigs met die vrouw. Sst, mijn vrouw komt net binnen.

0: Samen met Steve Winwood zijn wij op weg naar de donderdagavond. Maar ik ben nu trouwens even afvraag, wat is nou het diepste dat ik ooit ben gegaan tijdens fysieke intensiteit, zeg maar. Dat zal waarschijnlijk zijn geweest het moment dat ik 2 kratjes bier naar mijn studentenkamer op 2 hoog moest brengen. Het heeft allemaal te maken met een evenement dat de komende dagen in Maastricht plaatsvindt. High Rocks, misschien heb je er wel eens van gehoord. De wedstrijd bestaat uit een vaste combinatie. 8 kilometer hardlopen en dan 8 verschillende functionele fitnessoefeningen. Dus squats, burpees, push-ups, noem het maar op. Allemaal ook altijd niet met gewicht, dat heb ik nog gecombineerd. Maar als je op dit moment de term High Rocks in Google intikt, ja, dan verschijnt er toch een ander filmpje, denk ik. De afgelopen dagen circuleert er een filmpje op social media waarbij een deelnemster aan zo'n High Rocks wedstrijd het parcours vervolgt terwijl de poep langs haar benen loopt. Ja, dan ben je toch ook wel diep gegaan, hè? Tegelijkertijd heb je dan ook wel een beetje te doen met haar medesporters. Want dat zal allemaal niet zonder geur zijn. Dat gebeurt natuurlijk. Ja, de deelnemers in Maastricht van de komende dagen, die hebben dat natuurlijk ook allemaal gezien.
1: Ja, zag er leuk uit.
2: Ja, ik vind het heel smerig.
3: Ja, heftig.
4: Ja, niet heel lekker om te zien.
5: Zag er wel minder charmant uit.
6: Ja, belachelijk. Dat kan niet.
7: Er is een grens dat je moet stoppen, zeg maar.
4: Ik hoop dat dat niet gebeurt vandaag.
3: Ja, dat zal mij niet overkomen.
7: Ik ben ook best over mijn grens gegaan, maar dat is...
4: Triest, zielig voor diegene. Het is natuurlijk, je bent met iets waar je voor je heel hard traint, ben je bezig. En dan als dat zo eindigt, dat is gewoon vreselijk voor diegene zelf.
8: Ja, bizar dat diegene niet van de baan af is gehaald en de race mocht afmaken.
5: Ja, het is natuurlijk alles behalve hygiënisch.
9: Want er komen wel andere mensen achteraan die ook die baan moeten gebruiken.
5: Maar van de andere kant wel respect, hè. Ze gaat gewoon door. Ja, zeker. Het is gewoon een winnaarsmentaliteit die ze heeft.
2: Ja, ik vind het zo jammer, want iedereen heeft het erover. En dat ik eigenlijk denk, als jij spuugt of overgeeft, word je gedisqualificeerd.
9: Ze zijn heel streng met alles en dat
5: Okay. Als het jou zou overkomen, hè, wat zou je dan doen?
4: Ja, doorgaan.
2: Dan ga ik zitten en dan wil ik dat iemand mij wegtakelt.
3: Maar goed, als je weet dat je op winst loopt en een wereldrecord, zou ik hem ook doortrekken.
5: Je gaat vandaag nog een keer extra naar de wc voor de zekerheid?
7: Ja, absoluut.
0: Ja, het wel bekende voorkomen is beter dan genezen. Tegelijkertijd, ja, als je flink druk zet.

Wind en zeilen van splitsing. We gaan in richting half zes, een tijdstip waarop we natuurlijk weer even bijpraten wat betreft het Limburgse nieuws. Gaat onder meer over het resultaat van een controle op de A73. 20-jarige man die 2 kilo heroïne bij zich bleek te hebben.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren. En nemen oude apparatuur gratis mee. EPTummers.nl.
2: Kerker hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Hey, Raymond!
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Hey, Raymond!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
9: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Laatste Limburgse nieuws, dat komt onder meer vanuit de Limburgse rechtbank. Paul Versteegen weet er van alles van.
11: Dag Ruben, ook de twee laatstzittende verdachten van de in februari vermoorde Lucas Wielomoske uit Venlo zijn op vrije voeten. Dat heeft de rechter bepaald. Net als twee andere verdachten mogen zij hun rechtszaak in vrijheid afwachten, omdat er nog veel onduidelijk is. Begin dit jaar werd Wielomoske doodgevonden in de Maas. Hij zou zijn overleden aan de verwondingen van een heftige vechtpartij. Wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet duidelijk. Opnieuw gaan Rijkswaterstaat en de gemeente Roermond proberen de geluidshinder van de Roertunnel aan te pakken, meldt VML Nieuws op hun site. Enkele omwonenden klagen over het gebonk van de autobanden over de voegen tussen de betonplaten. Vorig jaar werd geprobeerd dit te verhelpen met een gel-injectie, maar zonder resultaat. Nu is gekozen om in enkele voegen uithardend vulmateriaal te doen. In verband met dit werk is de Roertunnel volgende week vrijdag, zaterdag en zondag de hele nacht gesloten. Voetbalbond KNVB is akkoord met de nieuwe bestuurstructuur van MVV. Dat betekent dat de Japanse investeerder de Shima Football Consultancy en het Maastricht Collectief nu alle twee voor 50% aandeelhouder zijn van MVV. Het belangrijke gouden aandeel, dat zaken als de clubkleuren en de speelstad bepaalt, blijft in handen van de vereniging. Nu er groen licht is van de voetbalbond, is de stabiliteit bij MVV gewaarborgd. De Koninklijke Marechaussee heeft op de A73 bij Blerik een 20-jarige Duitser aangehouden. Omdat hij zich niet kon identificeren, werd zijn auto gecontroleerd. Daarbij werd bijna 2 kilo heroïne gevonden. Het weer. Vanavond periode met regen, waarbij het afkoelt tot ongeveer 14 graden. Ook vannacht kan er af en toe wat regen vallen. Morgen half tot zwaar bewolkt. Het is vooral droog, maar hier en daar kans op een buitje. En tijdens zonnige periode wordt het morgenmiddag 19 graden.
10: Ah, gaan we toch enigszins zonnig dat weekend tegemoet. Paul, dankjewel. Zometeen wat wij hier tegemoet gaan. Een nieuwe editie van de Nieuwsquiz. Natuurlijk ook heel een lijn van de jaren 80. We zijn weer op zoek naar één Limburger die furoren maakte in die 80's.

0: Je bent er niet vaak jaloers op artiestennamen, maar...
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Dit is er toch wel eentje, hoor. Roberto Giacchetti, samen met de Scooters, I Save the Day. Over namen gesproken, wij zijn op zoek naar een hele andere naam. Want ook vandaag staat er weer een Limburger in de spotlights. Die dan op de een of andere manier, linksom of rechtsom, nogal wat succes had in de jaren 80. En vandaag staat een sportman. Behaalde 2 keer brons in die 80's, op de Olympische Spelen dan. En dan zou je zeggen dat die medailles van hem zorgvuldig bewaard zijn in zo'n mooi kistje met paars zwerde binnenkant en zo.
2: Mijn eerste, meest belangrijke, die heb ik uitgeleend aan een museum in Zwitserland. Dus. En hij is nooit teruggekomen. En op een gegeven moment werd gezegd, hij is daar weggenomen of gestolen of wat dan ook. Maar lang verhaal kort, ik wil er ook niet te veel aan denken. Mijn eerste bronzen medaille heb ik niet meer. Zit niet in een doosje, jammer. Wel met liefde in mijn hart en in mijn ziel, maar ik heb hem niet meer.
0: Ja, dat is ook wat waard dan met liefde in het hart en in de ziel. Maar ja, je zou medialiter ook nog ergens thuis dan hebben liggen natuurlijk. En wie hoor hier, dat is de doodsimpele vraag. Welke Limburgse sportman behaalde dus tot 2 keer toe bronzen medaille in de jaren 80 op te spelen. Later, jaren 90, ook nog een medaille. 4 tickets voor het Elfia-event bij de Kasteeltuin het Arsen liggen hier klaar.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek

0: Romantische hoogstandjes van Spargo, You and Me hier bij Ellen. Vandaag waar we even de natuur in duiken. Want het gaat er nu over hoe dat een schimmel wandelaars en fietsers, of risico's voor wandelaars en fietsers in een bos oplevert.
1: Ja, ik ben wel reuze benieuwd.
2: Dit is L1.
0: Ja, het is allemaal aan de hand in Nationaal Park De Mijnweg. Onveilige situaties daar voor die wandelaars en fietsers door. Dus een schimmel. Het gaat over een gebied van zo'n 60 hectare. Er zijn dan veel grove dennen door een schimmel aangetast, waardoor scheuten van die bomen, zoals hele takken of de complete bomen, afsterft. Staatsbosbeheer gaat die aangetaste bomen nu daarom verwijderen. Je hoort boswachter Jeroen Schelings.
3: Deze bomen zijn verzwakt door weersextremen. Veel hitte, natte winters. En die schimmel heeft die boom daardoor kunnen aanvallen. Als de schimmel zich manifesteert in het begin, dan heb je noemen ze dat scheutsterfte. Dus dat is eigenlijk de uitlopertjes. En als het daarbij blijft, is er niks aan de hand. Maar wat we hier zien, is dat het zich heeft uitgebreid naar de bomen. Het is in de bast gegaan, in de takken, en daardoor sterven de bomen nu. Je kan je voorstellen dat als deze boom omvalt en je loopt hier, dat enorm gevaarlijk is. Maar dat niet alleen. Het geeft ook een enorm brandgevaar. Dood, droog hout is enorm brandgevaarlijk. Die risico's willen we toch wel ook zoveel mogelijk uitsluiten.
0: Ja, nooit geweten dat een schimmel zo is gaan aanrichten bij die bomen dan. Ondertussen over naar de posterboys van de jaren 80.

0: Annie Lennox, Al Green. Ja, daar kun je de muzikale romantiek wel aan toevertrouwen. Put a little love in your heart. Maar een heleboel mag waarschijnlijk ook. Ondertussen zijn we dus ook vandaag op zoek naar een notoire sportman die Limburg en ook eigenlijk heel Nederland vertegenwoordigde in de jaren 80 op de Olympische Spelen.
1: Rechts afgestopt. Doet het technisch heel keurig. Blijf geconcentreerd. Geef zijn tegenstander geen kans. Ziet die hoeken goed aankomen, want ze komen ook van ver.
0: Ja, zo meteen hebben we ook nog een fragmentje van die Olympiër, hoor. Wees maar niet bang.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
6: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
5: Hoppenbrouwers, thuis in techniek voor heel Limburg.
6: Kom jij ook werken bij Vivantes? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
7: Wil je je huis vernieuwen zonder stress? Laat je adviseren en inspireren bij Jisk, Velderhof en Meubelzorg. Comfortabel wonen begint bij Retailpark Sittard Geleen. Retailpark Sittard Geleen? Daar wil ik heen.
8: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
9: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
10: Hey Raymond!
11: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl. Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
15: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
16: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
17: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Opnieuw gaan de Rijkswaterstaat en de gemeente Roermond proberen de geluidshinder van de Roertunnel aan te pakken. Daarom gaan de tunnels volgende week vrijdag, zaterdag en zondag 's nachts dicht. Ook de laatste twee verdachten van de moord op Lucas Wielamowski uit Venlo mogen van de rechter hun rechtszaak in vrijheid afwachten. Dat geldt ook voor twee eerder vrijgelaten verdachten. En voetbalbond KNVB is akkoord met de nieuwe bestuurstructuur van MVV, waarbij de Japanse investeerder Deshima Football Consultancy en het Maastricht Collectief beide voor 50% aandeelhouder zijn van de club.
0: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de 3de dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram, dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
21: Met Rousseau chocolade.
20: Kijk op rousseau.nl.
22: Alles wat je thuis nodig hebt, vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
23: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
23: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de

0: Rufus en Chaka Khan natuurlijk. Ain't Nobody hier net op de kerstfeest donderdagavond. Zometeen hebben we nog een notoire schreeuwerd uit de jaren 80 klaarstaan.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Maar eerst praten we hier even bij van nogal wat muzieknieuws dat op deze donderdag de revue passeerde. Het gaat over de Nacht van het Limburgse Lid. Dat viert dit jaar zijn 25e editie. Ja, dus flink jubileum. Historisch project is er door mij gemuut, genaamd Liedjes voor de Eeuwigheid. En door een stilongerhanger de oeuvre van zanger Frans Pollock centraal. Ja, dat vult voor de pas 49-jarige toch een beetje.
2: Normaal doen ze dit pas als ze doet is, of ja, als ze bijna doet in het grond is. Of als ze heel willen dat ze stopt, van oké, nu is het heel klaar met dit. Nu kiezen een medaille of ze kiezen zo'n project aangeboden. Dus dat schoot ook wel even door mijn kop. Maar nogmaals, het is gewoon, ja, het is zo in ieder geval dat het ongemakkelijk duurt. Het is een eerbetoon van al die mensen die meedoen, van de organisatie die dit gans op touw heeft gezet, van mensen die dan, want het was ook nog een soort van crowdfund-project, die op voorhand jouw geld indouwen. Dus van alle kanten zien het eigenlijk een soort van schouderklopjes. En dat, dat vult ook wel een beetje gênant.
0: Ja, ik huur zo'n bino blozen eigenlijk. Het is toch vooral een eerbetoon aan de muzikale duizendpoot genaamd Frans Pollux. En ging het vandaag ook over Vladimir Geels. Dat is de bassist van Rowan Air. Ze wordt in Eindhoven geboren. Ik ga job in de omgeving van Maastricht. Door is ze dan ook muzikaal gevormd in de 80er jaren.
3: Hier had je heel veel goede muzikanten in het zuiden vroeger.
4: Ja.
3: Die mannen die van de Walkers afkwamen. Partner, de Press. Die speelden allemaal in de cafés. Er waren heel veel cafés in Maastricht. Dan kon je gaan kijken. En dan zag je Pierre Beckers. Dan wist je niet wie die was. En die had in zo'n oude lampenbak. En die speelde die 1670 muziek. Maar dat klonk echt zoals zo'n wauw. En dat inspireerde. Je ging thuis oefenen. Wat deed hij nou? Hè?
4: Ja.
3: Ja, er waren heel veel goede muzikanten.
0: Ja, het is een bepaalde indoctrine of indoctrinatie, moet ik dan zeggen. Want dat hem is bijgebracht destijds. Vladimir Geels, de bassist van Rowan Air dus. Ja, wat betreft je muzikant, denk ik net beloofd. Ja, het is toch al wel een beetje een berucht heerschap. Bleek namelijk onder andere boetes aan zijn bandleden uit te delen op het moment dat ze net een beetje uit de pas liepen

0: good man. Yeah, James Brown had het natuurlijk net over dat hij dan in de Blues Brothers zat. Maar dit was dan eigenlijk natuurlijk bedoeld voor de vierde Rocky film.
1: My name is Rocky Balboa, the Italian style. LA.
0: 1984 was dat alweer. Overigens, over die jaren 80 gesproken, wil Hoijs toch altijd aanbevolen. Vergoot antwoord op de vraag welke Limburgse sportman dat we zoeken. Limburgse sportman die maar liefst twee Olympische medailles in de wacht sleept in die jaren 80.
2: Dat is iets fantastisch. Ik denk dat voor iedere sportman, het is het hoogst haalbare. En dus voor iedere sportman of sportvrouw is het gewoon fantastisch om naar de Olympische Spelen te gaan. Het is gewoon een eer om aan de Olympische Spelen deel te nemen voor je land. En dat vind ik nog steeds.
0: Trots was ze, en dat is dan nou nog een understatement, denk ik. Ja, Wim Huurje, nou, Wim zien we op zoek. Ik moet er wel bij je zeggen, zo van disclaimer, de deadline nadert met rassenschreden.

0: Ja, we geleden zo'n beetje de rest van de donderdagavond en hier. Heerlijk, smooth operator.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, en tegenstelling tot dit liefelijke geluid waren we op zoek naar een Limburgse sporter die nogal wat verhoren maakte in de jaren 80. En hij stond naar eigen zeggen absoluut niet te boek als lief.
2: Bullshit. Absolute flauwekul. Als je op mijn niveau hebt geacteerd en hebt gebokst, dan kun je niet te lief en te aardig zijn.
0: Het was geen lievertje. Marielle, goedenavond.
3: Hallo, met Marielle.
0: Zelf alles rond de boksen toevallig?
3: Nee, daar krijg je niks van. Dan moet ik maar het anders doen met een balsport of zo, gaat maar niet boksen.
0: Ja, best heb ik wel bedankt. Je hebt volleybal, handbal, voetbal.
3: Tennis, gevoetbaldummer, gehandbald en nu tennis. Dus eigenlijk alles met een bal.
0: Wie zit je met het seizoen? Want ja, ik weet niet of dat het nodig is, even de boete te kijken of dat het rengeltje wel een beetje volgens mij. Ja, dan is vaak de tenniscompetities, die komen ook weer een beetje stil te liggen. Tenminste, die boete plaatsvingen dan, hè?
3: Nee, we zitten midden in de najaarscompetitie. Oh. En morgenochtend hebben we de tweede competitiedag. Dus het is gewoon boete.
0: Gewoon boete ook.
3: Weer of geen weer.
0: Kijk eens, door weer en wind. Dat is een compliment hoor. Prijzenswaardig. Ja. We vroegen dus af welke Limburger hebben we op zoek worden. En ja, ik moet zeggen, normaal gesproken komen er wel wat foute antwoorden binnen. Iedereen bleek toch best goed op de huurtje te zien van de sporter die we zochten. Destijds succes zijn in de jaren 80. Dit was zwaar de eerste. Nog wie mogen op zoek, Marielle?
3: Nou, Arnold van der Leijden.
4: Goed! Ja. Dat vind ik goed. Dat is ook goed.
0: Klopt, inderdaad. Twee keer brons. En later in de jaren 90 sleep jij ook nog een Olympische medaille in de wacht. Dicht zelf ergens oets richting die Olympische Spelen met een van de sporten die ze hebben oefend, gekomen? Of was het niet zo heel professioneel?
3: Het is allemaal hobby. Allemaal amateur.
0: Ah, kijk eens. Oké. Okay. Marja, mag ik je wel vragen? Op het moment, we zitten natuurlijk midden in de jaren 80, die zielwerk bij LR Radio. Wat is dan iets uit dat tijdperk wat echt nog het meest helder voor de geest testeert? Een bepaalde gebeurtenis of de mode van toen of een film die des toen is gezien?
3: Ja, de film van Saturday Night Fever, of voor de jaren 80. Dat was mijn eerste bioscoopfilm en het op stap gewoon.
0: Oké, okay, ik weet niet of dat ondertussen nog op stap is, maar wat is het verschil met vandaag de dag en destijds? Ja, goeie koper, glaas bier neem ik aan.
3: Ook dat, en de tea is in trans veranderd, er sting om 7 uur, we waren klaar om te gaan op zaterdagavond en nu... volgens mij beginnen ze pas om 10 en 11 uur, ik weet het niet.
0: Heb ik al wel eens van een paar mam gehuurd, inderdaad. Dat was veel eerder pieken, inderdaad.
3: Ja, zeker.
0: En dan gewoon vuur 12 uur met een eindje boven de deken in bed kunnen liggen.
3: En dan 12 uur, klokzak 12 uur toezien. Maar ja, dan heb je er al 4 uur erop zitten.
0: Ja,
3: dus.
0: Ik wou net zeggen dan. Hij niet heel veel langer meer nodig, denk ik. Qua muziek, vroeg ik net van goh, welke ethisch plaat of welke ethisch groep die toen in de jaren 80 actief was, zag ze van nou ja, Fleetwood Mac, kan ik wel waarderen.
3: Fleetwood Mac, ja. Okay. En kijk maar wat
0: vergaat. Ja, Everywhere hebben we dan zo'n beetje aanstond.
3: Ja.
0: Kijk.
3: Ja, maar prima.
0: Marielle, en de tickets voor het 11-jaar event in de kasteeltuinen Arsen, komt jou ook die kant op.
3: Oké, is dat van dit jaar of is dat het van het jaar of wie?
0: Dat vindt komend weekend al plaats.
3: Dat komend weekend, echt goed, oké.
0: Okay. Ze komen in de kant op, dankjewel voor het meedoen. En succes alvast met de tenniscompetitie.
3: Dankjewel, hoi.
0: Hey, bedankt. Hoi.

0: We gaan in richting een tijdstip van 6:30 en op dat tijdstip hoor je zo meteen meer over een man die in Beek in een hoogspanningsmast is geklommen.
1: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo.
4: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor 99 euro. Voordeeluitjes.nl.
5: Of je nu zorg of agogisch bent opgeleid, werken bij Vivantes.nl.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
7: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Nogal een hachelijke situatie in Beek dus. Paul Verstegen weet er meer van.
12: Goedenavond. Een man is in Beek in een hoogspanningsmast geklommen. Hij zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. De politie probeert hem naar beneden te krijgen. Het is nog niet duidelijk hoe lang de man al in de mast zit. Opnieuw gaan Rijkswaterstaat en de gemeente Roermond proberen de geluidshinder van de Roertunnel aan te pakken. Dat meldt VML Nieuws op hun site. Enkele omwonenden klagen al enige tijd over het gebonk van de autobanden over de voegen tussen de betonplaten. Vorig jaar werd al geprobeerd dit te verhelpen met een gel-injectie, maar zonder resultaat. Nu is gekozen om in enkele voegen uithardend vulmateriaal te doen. In verband met dit werk is de Roertunnel volgende week vrijdag, zaterdag en zondag de hele nacht dicht. Voetbalbond KNVB is akkoord met de nieuwe bestuurstructuur van MVV. Dat betekent dat de Japanse investeerder de Shima Football Consultancy en het Maastricht Collectief nu allebei voor 50% aandeelhouder zijn van MVV. Het belangrijke gouden aandeel, dat zaken als clubkleuren en de speelstad bepaalt, blijft in handen van de vereniging. Nu er groen licht is van de voetbalbond, is de stabiliteit bij MVV gewaarborgd. De Koninklijke Marechaussee heeft op de A73 bij Blerik een 20-jarige Duitser aangehouden. Omdat hij zich niet kon identificeren, werd zijn auto gecontroleerd. Daarbij werd bijna 2 kilo heroïne gevonden. Het weer, vanavond periode met regen, waarbij het afkoelt tot ongeveer 14 graden. Ook vannacht kan er af en toe wat regen vallen. Morgen half tot zwaar bewolkt. Het is vooral droog, maar hier en daar een spat regen. Tijdens zonnige periode wordt het morgenmiddag 19 graden.
0: Paul, dankjewel. Zometeen staat hier ene Mick Jagger en de rest van de Rolling Stones klaar. Maar eerst de BBQ Band.

0: was schijnbaar oorspronkelijk bedoeld als reggae-nummer. Maar ja, met het gitaarriffje gingen ze toch maar een andere kant op. Daar heb ik het natuurlijk over de Stones met Start Me Up. Trouwens, iemand die gisteren vliegend van start ging. Dat is Formule 1-journalist Jacques Martens van de, of Jack Martens moet ik zeggen, van de Limburgse krant. Hij reed namelijk samen met 99 anderen in een kart. Ja, tegen niet tenminste, durf ik te zeggen. Viervoudig wereldkampioen en tevens ook een van de snelste Limburgers ever. Max Verstappen, en het liep dus verrassend goed. Want hij werd tweede.
1: Hij vulde eigenlijk als de eerste plaats.
2: Ja, waarom?
1: Ja, omdat Max eerst is geworden. Ja, en dan ga je achter het helpen natuurlijk. Zo, dat in de eerste ronde. Dat is twee lange rechte stukken. Op het huidige Formule 1 circuit. Dat was zeg maar dan dus het verlengde van de kaartbaan van de dag ervoor. Op het moment dat ik zeg maar op het tweede lange rechte stuk reed, kwam hij aan het andere rechte stuk al aan. En ik geloof in de ronde 2 of ronde 3 zwaaide al zo van, kom eraan jongens.
3: Top 3, the guys were quite quick compared to the rest of the field. I mean, they were flying, so of course then, you know, I need to of course nail my laps as well. And a lot of fun trying to hunt them all down.
1: Ik weet eigenlijk gar niet hoeveel rondjes we gereden hebben. Hij had er al 64 te pakken in de eerste ronde. Daar hadden ze natuurlijk geen rekening mee gehouden. 64, dat is absurd. Eigenlijk kent dat niet. Ik had max 50 ingeschat. Maar ja, het waren er nog een beetje meer. En ik denk dat de organisatie daar ook geen rekening mee heeft gehouden.
2: Hey, en kriebelt het nu nog om nog een racecarrière te beginnen?
1: Nou ja, daar ben ik te dik en te oud voor. En daar hebben we ook niet het geld voor. Maar ik heb al een dochtertje van 3. Die heb ik vorige week een elektrische KTM gekocht. En die heb ik al in de wheelie geleerd. Dus misschien zit toch wel hetzelfde bloed in als bij mij. En die heeft er ook aanleg voor. En dan gaan we dan natuurlijk gewoon vol voor.
0: Ja, vind ik misschien net prachtige vendors. Overweeg je niet een racecarrière, dan ben ik te dik en te oud voor. Al dus, journalist van de krant, Jacques Martens. Wordt dus wel een tweetje, dus nou, op zich, vaardigheden zijn er wel, denk ik. Wij gaan wat betreft je muziek natuurlijk weer terug naar de jaren 80. Het stertje van de jaren 80. Komen The Cure met een slopliedje op de proppen.
4: The 80s.

0: Je ziet ze nu weer steeds meer, maar ik zit me af te vragen... was dit nou ook in de jaren 80 al de mode? De baggy trousers, de wijde broeken. Ja, ondergetekend heeft het modegevoel van een aardappel. Dus ja, kan ik je helaas geen antwoord op geven. In ieder geval net hier bij Ellen Vandaag. Madness. Trouwens, nu staat hier een heel ander persoon centraal. Comedian Remy Evers komt uit Maastricht. Heb je misschien wel eens afgevraagd hoe dat die comedians, die cabaretiers... nou hun materiaal zo'n beetje produceren? Of dat ellenlange avonden zijn met kaarslicht en een schriftje... waar constant blaadjes uitgescheurd worden en tot prop worden gemaakt... en die je achterover wordt gegooid. Nou, hij doet het anders. Het zou zomaar kunnen zelfs dat je hem de komende dagen een keer tegenkomt in het bos... en dan zie je hem springen en roepen, dan noem het maar op. Ja, dan is hij dus aan het werk. Dan is hij dus sketches aan het verzinnen waar wij dan hopelijk om moeten lachen.
1: Die contrast daartussen, dat is wat heel erg lekker is. Het is fijn om de rust te hebben op momenten dat ze het nodig hebben. En dan op het toneel alles te geven wat ik wil geven. Vervolgens weer de gekte op te zoeken in het theater.
2: Speel Radio 3.
3: Twee, Radio 2.
2: Speel Q-Music.
3: Nee, maar dat is een kutapparaat. Het gaat helemaal
2: niks. Resultaten over kutapparaat.
1: Bij een voorstelling zit hier veel zitten in een kop. Hij al van, oké, dit, hij moet er een beetje naar touw rond. Dan moet er een beetje naar touw rond. En dan moest ik kijken van... wat past boe bij en wie kan ik een spanningsboog creëren, ook met het publiek? Ja, het kan zien dat ze door de mand vast. Dat ze denken van, dit is een scène. Volgens mij is dit super grappig, maar ja, is het publiek niet lach, ja, dan is het klaar. Ik vind wel, is op de bek, is moest vol op de bek gewoon. Dus alles geven.
0: Ja, het kun je niet zomaar gewoon allemaal aanwijden. Dat schud je het niet zomaar goed in de mouw.
4: Ethisch Week.
0: Ja, Ellen Vandaag, de donderdageditie, lept je een beetje op zijn eentje. We zitten in het welbekende staartje van deze donderdagaflevering. Maar niet getreurd, merk vreugd vanaf 6 uur, dan vlemmen we de ethisch motor weer aan. En heen nog even met de Gypsy Kings.

0: alleen kinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
6: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
5: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
6: De olifanten van Botswana. NRV.
5: Of luipaarden in Sri Lanka.
6: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een man is in Beek in een hoogspanningsmast geklommen. Verschillende hulpdiensten zijn ingezet om hem naar beneden te krijgen. Opnieuw gaan Rijkswaterstaat en de gemeente Roermond proberen de geluidshinder van de Roertunnel aan te pakken. Daarom gaan de tunnels volgende week vrijdag, zaterdag en zondag 's nachts dicht. Voetbalbond KNVB is akkoord met de nieuwe bestuursstructuur van NVV, waarbij de Japanse investeerder De Shima Football Consultancy en het Maastricht Collectief beide voor 50% aandeelhouder zijn van de club.
11: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
13: Het spel zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus en nu de spelers vanavond, hè?
14: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
12: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
2: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
1: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
3: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
1: Onlangs overleed iemand die het West Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldde het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
2: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
1: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie te vergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van: kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
1: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1.
1: L1.
2: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

zing met mij een lied, een melodie. Kom, zing met mij een lied vol harmonie. Ja, zing met mij